Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: nieuws van 3 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Burgemeester Jan van Zanen heeft een noodbevel afgekondigd om de komst van trekkers te beperken. Het is niet toegestaan om met meer dan 20 tractoren of ander zwaar materieel actie te voeren bij de koekamp. Op basis van dat noodbevel zijn 5 personen aangehouden op de Zoetermeerse rijweg op de grens van Den Haag. Ze wilden met hun trekker doorrijden en negeerden het verbod. De overige trekkers zijn door de politie wel tegengehouden. En rond 14:15 zijn 20 tractoren onder politiebegeleiding aangekomen bij de Tweede Kamer. De boeren demonstreren tegen nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Voor het Kamergebouw stonden voorafgaand aan het debat ruim 100 mensen. Sommigen hadden borden met teksten bij zich. Een aantal droeg een omgekeerde Nederlandse vlag om de schouders. Veel jongeren die een studieschuld hebben door het toeslagenschandaal zitten financieel nog steeds in de knel. Veel kinderen van gedupeerde ouders zagen zich genoodzaakt een studielening af te sluiten om hun ouders financieel te ondersteunen. De Rijksoverheid moet de jongeren tegemoetkomen, zeggen hulporganisaties. Kobi van der Kooi, jeugdombudsman in Den Haag en Leidschendam-Voorburg.
2: Die schulden zijn heel veel hoger dan gewone studenten hebben. En ze hebben ook vaak veel langer moeten studeren als ze al de studie hebben afgemaakt. Duo-schulden die worden dus niet kwijtgescholden en die blijven ze de rest van hun leven met hun meedragen. Denk aan vele tienduizenden euro's. En je kunt je voorstellen dat met rente erbij, ja, daar kom je eigenlijk nooit meer uit.
1: Kobi van der Kooi was dat. Dan nog het weer. Een kleine kans op een enkele bui. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind is het 24 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. Later meer bewolking. De minima rond 15 graden. Morgen vrij veel bewolking en enige tijd regen. Maar later op de dag ook weer opklaringen. En de maxima dan circa 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: nu het nieuws van 4 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Burgemeester Jan van Zanen heeft een noodbevel afgekondigd om de komst van trekkers te beperken. Het is niet toegestaan om met meer dan 20 tractoren of ander zwaar materieel actie te voeren bij de koekamp. Op basis van dat noodbevel zijn 5 personen aangehouden op de Zoetermeerse rijweg op de grens van Den Haag. Ze wilden met hun trekker doorrijden en negeerden het verbod. De overige trekkers zijn door de politie wel tegengehouden. En rond 14:15 zijn 20 tractoren onder politiebegeleiding aangekomen bij de Tweede Kamer. De boeren demonstreren tegen nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Voor het Kamergebouw stonden voorafgaand aan het debat ruim 100 mensen. Sommigen hadden borden met teksten bij zich. Een aantal droeg een omgekeerde Nederlandse vlag om de schouders. Veel jongeren die een studieschuld hebben door het toeslagenschandaal zitten financieel nog steeds in de knel. Veel kinderen van gedupeerde ouders zagen zich genoodzaakt een studielening af te sluiten om hun ouders financieel te ondersteunen. De Rijksoverheid moet de jongeren tegemoetkomen, zeggen hulporganisaties. Kobi van der Kooi, jeugdombudsman in Den Haag en Leidschendam-Voorburg.
2: Die schulden zijn heel veel hoger dan gewone studenten hebben. En ze hebben ook vaak veel langer moeten studeren als ze al de studie hebben afgemaakt. Duo-schulden, die worden dus niet kwijtgescholden en die blijven ze de rest van hun leven met hun meedragen. Denk aan vele tienduizenden euro's. En je kunt je voorstellen dat met rente erbij, ja, daar kom je eigenlijk nooit meer uit.
1: Kobi van der Kooi was dat. Dan nog het weer. Een kleine kans op een enkele bui. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind is het 24 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. Later meer bewolking. De minima rond 15 graden. Morgen vrij veel bewolking en enige tijd regen. Maar later op de dag ook weer opklaringen. En de maxima dan circa 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Goedendag, ik ben André Kolen. Burgemeester Jan van Zanen heeft een noodbevel afgekondigd om de komst van trekkers te beperken. Het is niet toegestaan om met meer dan 20 tractoren of ander zwaar materieel actie te voeren bij de koekamp. Op basis van dat noodbevel zijn 5 personen aangehouden op de Zoetermeerse Rijweg op de grens van Den Haag. Ze wilden met hun trekker doorrijden en negeerden het verbod. De overige trekkers zijn door de politie wel tegengehouden. En rond 14:15 zijn 20 tractoren onder politiebegeleiding aangekomen bij de Tweede Kamer. De boeren demonstreren tegen nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Voor het Kamergebouw stonden voorafgaand aan het debat ruim 100 mensen. Sommigen hadden borden met teksten bij zich. Een aantal droeg een omgekeerde Nederlandse vlag om de schouders. Veel jongeren die een studieschuld hebben door het toeslagenschandaal zitten financieel nog steeds in de knel. Veel kinderen van gedupeerde ouders zagen zich genoodzaakt een studielening af te sluiten om hun ouders financieel te ondersteunen. De Rijksoverheid moet de jongeren tegemoetkomen, zeggen hulporganisaties. Kobi van der Kooi, jeugdombudsman in Den Haag en Leidschendam-Voorburg.
1: Die schulden zijn heel veel hoger dan gewone studenten hebben. En ze hebben ook vaak veel langer moeten studeren als ze al de studie hebben afgemaakt. Duo-schulden, die worden dus niet kwijtgescholden en die blijven ze de rest van hun leven met hun meedragen. Denk aan vele tienduizenden euro's. En je kunt je voorstellen dat met rente erbij, ja, daar kom je eigenlijk nooit meer uit.
0: Kobi van der Kooi was dat. Dan nog het weer. Een kleine kans op een enkele bui. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind is het 24 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. Later meer bewolking. De minima rond 15 graden. Morgen vrij veel bewolking en enige tijd regen. Maar later op de dag ook weer opklaringen. En de maxima dan circa 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Dit is Den Haag FM. Door en door Den Haag. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: op een boom.
1: Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Burgemeester Jan van Zanen heeft een noodbevel afgekondigd om de komst van trekkers te beperken. Het is niet toegestaan om met meer dan 20 tractoren of ander zwaar materieel actie te voeren bij de koekamp. Op basis van dat noodbevel zijn 5 personen aangehouden.

0: Houden op de Zoetermeerse rijweg op de grens van Den Haag. Ze wilden met hun trekker doorrijden en negeerden het verbod. De overige trekkers zijn door de politie wel tegengehouden. En rond 14:15 zijn 20 tractoren onder politiebegeleiding aangekomen bij de Tweede Kamer. De boeren demonstreren tegen nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Voor het Kamergebouw stonden voorafgaand aan het debat ruim 100 mensen. Sommigen hadden borden met teksten bij zich. Een aantal droeg een omgekeerde Nederlandse vlag om de schouders. Veel jongeren die een studieschuld hebben door het toeslagenschandaal zitten financieel nog steeds in de knel. Veel kinderen van gedupeerde ouders zagen zich genoodzaakt een studielening af te sluiten om hun ouders financieel te ondersteunen. De Rijksoverheid moet de jongeren tegemoetkomen, zeggen hulporganisaties. Kobi van der Kooi, jeugdombudsman in Den Haag en Leidschendam-Voorburg.
1: Die schulden zijn heel veel hoger dan gewone studenten hebben. En ze hebben ook vaak veel langer moeten studeren als ze al de studie hebben afgemaakt. Duo-schulden, die worden dus niet kwijtgescholden en die blijven ze de rest van hun leven met hun meedragen. Denk aan vele tienduizenden euro's. En je kunt je voorstellen dat met rente erbij, ja, daar kom je eigenlijk nooit meer uit.
0: Kobi van der Kooi was dat. Dan nog het weer. Een kleine kans op een enkele bui. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind is het 24 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. Later meer bewolking. De minima rond 15 graden. Morgen vrij veel bewolking en enige tijd regen. Maar later op de dag ook weer opklaringen. En de maxima dan circa 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 7 uur.
1: Het nieuws op Den Haag FM. Goedemorgen. De gemeente haalt parkeerplekken weg in de wijk Bezuidenhout-Oost om daar ondergrondse afvalcontainers te plaatsen. Veel bewoners zijn daar niet blij mee en bereiden nu een bezwaarzaak bij de Raad van State voor. Parkeerplekken zijn al schaars in de Haagse wijk, zeggen ze. In een telling van de gemeente zouden taxiplaatsen en parkeerplekken voor ambassadepersoneel zijn meegeteld bij de berekening van het huidige aantal plaatsen in Bezuidenhout-Oost. En veel bewoners vinden dat niet eerlijk. In een studentencomplex, het Rode Dorp, vlakbij station Holland Spoor, wordt vanmorgen een groot waterbassin geïnstalleerd en aangesloten op wasmachines. Plaatsen met behulp van een hijskraan gebeurt in de tuin van het Rode Dorp. Bewoners gaan daar regenwater gebruiken bij het draaien van hun was in twee grote collectieve wasmachines. Het weer nog. Eerst bewolking en enige tijd regen. In de loop van de dag opklaringen bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen enkele wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. De

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een onwijs goedemorgen en wat leuk dat jij weer luistert naar de Ochtendshow met Sanji. Het is alweer donderdag, dat betekent dat we alweer richting het einde van de werkweek gaan. Ja, en ik kijk zelf wel even uit naar het weekend hoor. En dat kan ik jou wel vertellen waarom. Want allereerst is het niet zo ontiegelijk warm dat je denkt zo, ik moet mezelf ergens koel houden, schuil houden uit die zon. Nee, het wordt dit weekend best wel aangenaam weer. Dus dan kan je ook nog eventjes een klusje aanpakken. Je kan wat doen. En daarnaast ben ik, zover ik mij kan heugen, ik moet straks wel even de agenda checken, ben ik lekker vrij. Nou, altijd richting het weekend ben ik natuurlijk ook heel erg benieuwd naar wat jij gaat doen. Dan mag je mij vandaag gewoon de hele show laten weten. Dat kan via 070-307-8899. En de allerleukste dingen ga ik natuurlijk hier zo live in de uitzending vertellen. Want ja, we zijn natuurlijk altijd heel erg benieuwd naar alle leuke weekendplannen. Maar eerst natuurlijk heerlijke muziek. We gaan luisteren naar Upside Down van Jack Johnson. Hier zo in de Ochtendshow met Sanji op Den Haag FM 92.0.

Won't Fall Direct. Lekker Haagse muziek, zo in de vroege morgen. Voor velen staat de zomervakantie natuurlijk om het hoekje te gluren. Ja, ongeveer nog 2 weken. En dan begint hier zo in de Haagse regio de zomervakantie officieel. Voor velen is dan 17 juli echt de officiële laatste schooldag. Of dus de laatste werkdag. En dan begint de zomervakantie. Ik ben dus benieuwd. Zijn er plannen voor deze zomer? En wat gaan we dan doen? Ik zat laatst een keer naar het nieuws te kijken. Nou, dat doe ik eigenlijk wel vaak, niet alleen laatst, maar... Toen kwam er iets voorbij en toen dacht ik, interessant om te weten. Dat hadden ze dus over, ja, wat zijn dus op dit moment echt hot spots... om naartoe te gaan in de vakantie. En weet je wat blijkt? Dat vakantie in eigen land bovenaan staat. Het stond gewoon helemaal bovenaan. Dus in principe op dit moment hebben veel mensen hier zo gewoon in Nederland dan zoiets van... ja, weet je, we kunnen ook gewoon lekker vakantie in eigen land houden. Want ja, het weer zit hartstikke goed mee. We hebben al 2 hittegolven gehad, dus misschien komt er nog eentje aan. Ja, dus je hoeft niet per se naar ja, de Franse, de Spaanse of de Portugese kust te gaan. Nee, het kan hier. Ik ben heel erg benieuwd wat jouw vakantieplannen zijn. Of dat jij gewoon lekker door gaat werken in de zomer. Het kan natuurlijk allemaal. Het kan ook dat je zoiets hebt van... ja, ik ben niet meer afhankelijk van die zomervakantie. Dus ik ga lekker op vakantie. Niet in het hoogseizoen, maar daarna. Of ervoor. Laat het ook even weten. Dat kan via 070-307-8899. En later in deze uitzending ga ik jou vertellen wat mijn plannen zijn. En ja, heel eerlijk. Heb ik nou heel veel plannen? Heb ik nou heel veel plannen? Ja... ik weet het niet per se. Ja, niet echt keiharde plannen, maar ik ga wel wat leuke dingen doen. Oh, 1 ding is zeker. In de zomer ben ik ook hier, speciaal voor jou.

Vrijmibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 7:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Een 19-jarige Hagenaar is afgelopen dinsdag 30 juni aangehouden aan de Engelenburgstraat, nadat agenten ontdekten dat hij nog 30 dagen gevangenisstraf moest uitzitten. Tijdens zijn aanhouding gaf hij een agent een kopstoot, waardoor de politiemedewerker gewond raakte. Ook gooiden meerdere aanwezigen vanuit een horecazaak voorwerpen naar de politie. De man wordt nu na zijn openstaande straf ook vervolgd voor mishandeling van een agent. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. 5 boeren zijn gisteren aangehouden tijdens het stikstofprotest. Ze wilden met hun trekkers de stad inrijden, terwijl het toegestaande maximum van 20 landbouwvoertuigen al was bereikt. Burgemeester Jan van Zanen stelde daarom een noodbevel in. De boeren protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet, waar de Tweede Kamer gisteren over debatteerde. Zin om deze zomer actief bezig te zijn en iets goeds te doen? De jaarlijkse subactie is weer begonnen. Tot en met eind september kun je gratis suppen in de Haagse wateren en onderweg afval uit het water halen. Sinds de start van de actie hebben duizenden deelnemers samen al bijna 50.000 liter afval uit de Haagse grachten gevist. Dit jaar kun je opstappen in de Binkhorst, Zegbroek en Loosduinen. En dan nog even het weer. Vandaag begint de dag bewolkt en kan er af en toe wat regen vallen. Later breekt de zon door en klaart het op. Er staat een matige tot soms krachtige zuidwestenwind en het wordt ongeveer 21 graden.

0: Waarom zou je blijven leggen? Je kan ook vrolijk wakker worden. Met Sanji op de HFM.
1: Ja, en vrolijk, dat ga je sowieso worden als je weet wat ik vandaag heb meegenomen. Want het is tijd voor...
2: Sanji's Classic.
1: En er zijn van die classics waarvan je bij jezelf denkt... Oh ja, wacht eens even. Dit was echt een knaller. Maar wat is er gebeurd? We gaan vandaag naar het jaar 2002. En zodra je straks weet over welk nummer ik het heb... dan ga je gelijk aan het dansje denken. Want iedereen deed dit dansje. Het is gewoon een beetje nostalgie. En ik heb het over, ja jongens, de Ketchup Song van Las Ketchup. Ja, er zat een soort dansje bij en iedereen deed het op het schoolplein, op bruiloften. Op welk feestje dan ook werd dit gedaan. Het was echt een enorme hit en dus het waren twee Spaanse zussen... waren ineens ook gewoon overal te vinden en te horen met het nummer. Maar het was wel een beetje maar een, ja, een eendagsvlieg... en dan in de zin van het was dit nummer. En dat was het dan ook. Daarna heb ik eigenlijk zelf niet meer heel erg veel van deze dames gehoord. Hebben ze ook geen grote wereld of nou, geen grote doorbraak meer gehad. En ik vroeg me dan ook af, waar zijn de zussen vandaag de dag? Ja, echt muziek maken zit er niet meer in voor deze dames. Af en toe treden ze nog wel eens op om een beetje die nostalgie weer te ervaren. Ja, en dan gaat iedereen natuurlijk gewoon met elkaar mee in dit nummer. Maar verder ja, is een muziekcarrière het niet geworden. Maar ik wil wel jou eventjes laten opstaan. Heb jij nog moeite om nu uit jouw bed te komen? Nou, dan is dit even een momentje van ochtendgymnastiek. De Ketchup Song, the classic of the day.

So Am I, Ava Max. En daarvoor hoorde je natuurlijk de classic of the day, Ketchup Song van Las Ketchup. Heb je nou zoiets van, joh, ik heb ook een classic waarvan ik echt wil dat die op de radio gedraaid wordt? Ja, dan mag jij dat natuurlijk inzenden. Het nummer moet ongeveer 20 jaar oud zijn. Vanaf ongeveer 20 jaar oud en dan nog ouder natuurlijk, ja, spreek ik van echte classics. Heb jij nou zoiets van, ja, ik ken nog een goede classic, dan mag je dat dus even appen. Dat mag naar 070-307-8899. En wie weet draai ik morgen of volgende week wel de classic die jij in je hoofd hebt. Show me love.

Repeat It, Martin Garrix en Ed Sheeran hier in de ochtendshow met Sanji. En ik heb je net al gevraagd, wat ga jij nou deze zomer doen? Over 2 weken begint de zomervakantie hier zo in Den Haag officieel. En ik ben heel erg benieuwd naar leuke vakantieverhalen of mensen die al een hele leuke planning hebben staan. Want altijd als ik dat dan hoor, ja, ik raak daar soort van geïnspireerd van. En ik klink misschien een beetje gek. Ik zelf kan bijvoorbeeld deze zomer niet voor een langere periode weg. Want ik ben thuis aan het verbouwen, aan het klussen. Dus eigenlijk gaat alle energie daar naartoe. Maar zodra ik dan iemand anders zijn vakantieverhaal hoor of iemand anders zijn vakantieplannen. Ja, dat klinkt misschien een beetje gek. Maar dan ga ik zo op in dat verhaal. En dan ben ik heel eventjes ook op vakantie. En dat gevoel wil ik samen met jou natuurlijk beleven. Dus heb jij een mooi vakantieverhaal? Dan kan je natuurlijk even appen. Dat mag naar 070-307-8899. Ja, zoals ik net al zei, ja, ik zou mijn vakantieplannen dus ook vertellen. Maar dat is dus eigenlijk vooral heel veel klussen. Heel veel dingen gedaan krijgen in het huis. Maar ik ga wel een paar daagjes even een soort stedentrip maken. Ik ben bijvoorbeeld, dat is eigenlijk voordat de zomervakantie begint, 13 en 14 juli ben ik te vinden in Parijs. En daar ga ik gewoon eventjes een kleine stedentrip maken. En dan eind van de maand, dus eind juli, dan ben ik in Londen voor 5 dagen. Ja, dus het is niet echt dat je kan zeggen, goh meid, lekker. Jij gaat er even 3 weken of 2 weken tussenuit. Nee, zeker niet. Maar het is toch even een uitstapje. Dus ik zelf doe dan altijd onwijs veel in die dagen. Dat het echt voelt alsof ik zeker wel 2 weken dan in Parijs ben geweest. 3 weken dan in Londen ben geweest. Terwijl het eigenlijk maar een paar dagen waren. Dus dat is een beetje hoe ik het ga doen deze zomer. Nou, en ik hoor dus ook heel erg graag hoe jij het gaat doen. Het is al bijna tijd voor het nieuws van 8 uur. Maar eerst Bluff met Zoutelanden.

0: Met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Dit is
0: Den Haag FM.
1: Nu het nieuws van 8 uur.
2: Het nieuws op Den Haag FM. Goedemorgen. De gemeente haalt parkeerplekken weg in de wijk Bezuidenhout-Oost om daar ondergrondse afvalcontainers te plaatsen. Veel bewoners zijn daar niet blij mee en bereiden nu een bezwaarzaak bij de Raad van State voor. Parkeerplekken zijn al schaars in de Haagse wijk, zeggen ze. In een telling van de gemeente zouden taxiplaatsen en parkeerplekken voor ambassadepersoneel zijn meegeteld bij de berekening van het huidige aantal plaatsen in Bezuidenhout-Oost. En veel bewoners vinden dat niet eerlijk. In een studentencomplex, het Rode Dorp, vlakbij station Holland Spoor, wordt vanmorgen een groot waterbassin geïnstalleerd en aangesloten op wasmachines. Plaatsen met behulp van een hijskraan gebeurt in de tuin van het Rode Dorp. Bewoners gaan daar regenwater gebruiken bij het draaien van hun was in twee grote collectieve wasmachines. Het weer nog. Eerst bewolking en enige tijd regen. In de loop van de dag opklaringen bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen enkele wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. De maxima zowel vandaag als morgen rond 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Den

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een onwijs goedemorgen. Het is 8:04 en jij luistert naar de Ochtendshow met Sanji. Ja, ik zou wel bijna willen zeggen jouw favoriete ochtendshow. En ik kijk naar buiten en dan denk ik bij mezelf, ik moet jou gaan waarschuwen. Er staat momenteel buiten een heel hard windje, want ik zie hier de vlaggen van de Centrale Bibliotheek heel hard heen en weer gaan. Ik zie, ja, er zijn hier een paar van die kleine boompjes. Ik zie ook dat de takken daarvan op en neer gaan en de lucht. Ja, de lucht die is best wel bewolkt en best wel somber ziet het er allemaal uit. Ik mis een beetje een zonnetje als ik zo naar buiten kijk. En het eerste wat ik nu denk is, ik ben de Sjaak. Ja, ik ben de Sjaak. Ik heb geen jas meegenomen. Ik dacht, joh, het is allemaal lekker weer. In de ochtend is het nog wat frisser en dat komt allemaal best wel goed. Dus ik sta hier dan in mijn t-shirtje. Dus ben jij op dit moment nog thuis en ga jij zo meteen jouw huis verlaten? Ja, ik weet niet. Ik zou toch wel even adviseren om een klein, heel dunne jackie, zo'n windjasje mee te nemen. Of misschien wel een paraplu, want het kan ook nog een beetje gaan spatten. Ja, bereid jezelf daar wel een beetje op voor, want Het ziet er buiten heel erg grauw uit. Maar ik ga ervoor zorgen dat jij niet grauw wakker wordt. We gaan luisteren naar Christina Aguilera en Missy Elliott met Car Wash.

0: is nieuwe muziek van Haagse bodem. De Haagse rapper Hermes Borsellini is terug met zijn nieuwste release Reboot Freestyle 3. Ja, en dat nummer komt niet zomaar uit de lucht gevallen, want achter de schermen is er heel veel gebeurd. Daar gaan we zo meteen ook met elkaar over babbelen. Maar allereerst, goedemorgen Wars.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe is het zo? Want je bent net ook weer terug, want je bent op vakantie geweest.
1: Ja, klopt. Gaat goed, gaat goed.
0: Ja, hè? Ja. Ja, hoe was je vakantie?
1: Heerlijk. Echt, het was een goede vakantie. Heeft me goed gedaan. Prachtige dingen gezien. Leuke familie weer leren kennen. Na heel lange tijd ben ik weer teruggegaan naar de roots, naar de motherland. Dus dat is fantastisch.
0: Ja, je straalt het ook helemaal uit. En ik zag ook al dingen voorbij komen, waardoor je ook allemaal dingen bent overkomen daar. Waaronder dat je bijvoorbeeld ook bent gestopt met smoken.
1: Ja, ja, ja, klopt, klopt.
0: Ja, was het een grote stap voor jou?
1: Ja, het was eigenlijk gewoon cold turkey, man. Vanaf dag 1 was het gelijk stoppen. Was wel even wennen, man. Want ik was eigenlijk echt een smoker. Dus ik ben mezelf 100 keer tegengekomen. Nachtmerries. Alles wat erbij kon kijken heb ik gewoon meegemaakt. Maar het heeft me goed gedaan, man. Ik heb gezien wie ik kan worden en wie ik wil zijn nu. Dus daar ga ik nu naartoe.
0: Ja, ik heb daar alleen maar heel veel respect voor. En ook gewoon dat je het in één keer zo hebt gedaan. En daarnaast heb ik ook voorbij zien komen dat je bijvoorbeeld een angst als hoogtevrees hebt overwonnen.
1: Ja, klopt, klopt, klopt, klopt. Dat is iets wat me al jaren gewoon eigenlijk heel mijn leven al een beetje achtervolgt. Ik heb vroeger in de bouw gewerkt en ik ben toen van een stijger gevallen. En sindsdien had ik hoogtevrees.
0: Ja.
1: En dit keer heb ik het overwonnen door middel van ook stoppen met smoken. Ik had een bezigheid nodig. Ik zag daar allemaal bergen en ik ben die gaan gewoon beklimmen, man. Vanaf de ochtend 7 uur was ik wakker en ik ging elke berg gewoon af en trotseren en elke keer een stukje hoger. En toen zag ik van, ik heb die angst niet meer, man. En dacht ik van, het is klaar, man.
0: Dus eigenlijk buiten dat het vakantie was het eigenlijk ook een soort nieuwe ontpopping van misschien een nieuwe fase in je leven?
1: Zeker, mentale reis. Mezelf tegenkomen, persoonlijke ontwikkeling. En heeft me echt goed gedaan, man.
0: Ja, ik denk ook dat heel veel mensen hier ook een voorbeeld aan kunnen nemen. Want hoe lang ben je uiteindelijk op vakantie geweest?
1: Ik ben 2,5 week weg geweest. En het voelde eigenlijk langer.
0: Ja, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja, je straalt ook lekker heel veel rust uit.
1: Thanks.
0: Is dat ook iets wat je nu mee gaat nemen naar nog nieuwere muziek die er allemaal aankomt? Wat je hebt meegemaakt?
1: Ik denk in de beslissingen die ik ga maken in de toekomst, in mijn muziek en in het leven zelf. Dat meer, ja.
0: Ja, en waar moet ik dan aan denken?
1: Ik ben nu meer gefocust. Ik ben wat scherper, ik ben wat helderder in mijn hoofd. Dus beslissingen die ik nu maak, die zijn wel toch wat realistischer dan voorheen.
0: Oké, nice. Ja. Dus, ik ben benieuwd welke kant het natuurlijk allemaal opgaat.
1: Ja.
0: Er is ook natuurlijk een nieuw nummer uit, Reboot Freestyle 3.
1: Absoluut.
0: Ja, kan je daar wat over vertellen?
1: Tuurlijk, het is een vervolg van de reboot sessies die ik heb gedaan. Ik heb 1 uitgebracht in 2025 en 2 heb ik begin dit jaar als het goed is. En dit is dan deel 3. En deel 2 heb ik opgenomen in zo'n Haagse tram. Ik weet niet, je hebt er voorbij zien komen.
0: Ja, sowieso. Ja,
1: toch?
0: Ja, ja, ja.
1: En deze heb ik ook een stuk in de Haagse tram opgenomen. En deels buiten. Samen met drone-pilot Malik. Komt ook uit Den Haag. Is een hele toffe gozer. Hij kan heel gekke dronebeelden maken. En we hebben echt een mooie video van gemaakt. Dus dit is het vervolg van de reboot-sessies. En Oompie staat er ook op. Sowieso. Mijn guy. Ik heb hem gevraagd om een goede bars te spitten. En hij heeft geleverd, man. Dus we hebben een krachtige track van gemaakt. En Reboot Freestyle 3 is een feit, man.
0: Ja, super dik. En wat altijd zo tof is, jij represent Den Haag echt altijd. Is het niet in je videoclips, dan is het ook wel nu gewoon in je outfit met Den Haag op je pet. De vest die je aan hebt.
1: Ja, toch? Absoluut. Ja. Absoluut. Ik ben een jongen van de stad, man. Ik vind het belangrijk om een stad te representen. Want buitenstaanders kijken toch wel een beetje met een scheef oog vaak naar Den Haag. Het loopt achter, bla bla, het heeft niks. Maar er is hier voldoende te doen. En er is hier voldoende talenten die nog gezien en gehoord moeten worden. En ja, ik voel me wel als die guy die zeg maar de stad weer op een nieuwe plek moet gaan zetten, man.
0: Ja, en heel eerlijk, ik denk dat we in Den Haag eigenlijk gewoon alles hebben.
1: We hebben hier alles, man. Maar het wordt nog niet goed belicht. En dat is een beetje wat het tegenhoudt, snap je?
0: Dat is het. Ja, we gaan zo meteen ook naar het nummer luisteren. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eigenlijk wel weten, wat betekent Den Haag nou voor jou in één zin?
1: In één zin, wat Den Haag voor mij betekent?
0: Als het één zit lastig is, mag je uitwijken naar 2.
1: Even kijken. Thuiskomen, man.
0: Bam.
1: Thuiskomen. Zeker. Thuiskomen. Ik ben net thuis. Ik voel me thuis. Den Haag is de stad waar ik thuis hoor.
0: Kijk, ik ga daar 100% mee akkoord. En ik denk, met daarmee ga ik ook gewoon lekker jouw nummer instarten. Dit is dus de nieuwste van Hermes Borsellini en Oompie. Reboot Freestyle 3.
2: CD's, is that you, baby?
1: Scare him, man. Reboot. Reboot Freestyle. Part 3. Lange adem, man. Let's get him.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Een 19-jarige Hagenaar is afgelopen dinsdag 30 juni aangehouden aan de Engelenburgstraat. Nadat agenten ontdekten dat hij nog 30 dagen gevangenisstraf moest uitzitten. Tijdens zijn aanhouding gaf hij één agent een kopstoot, waardoor de politiemedewerker gewond raakte. Ook gooiden meerdere aanwezigen vanuit een horecazaak voorwerpen naar de politie. De man wordt nu naast zijn openstaande straf ook vervolgd voor mishandeling van een agent. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. 5 boeren zijn gisteren aangehouden tijdens het stikstofprotest. Ze wilden met hun trekkers de stad inrijden. Terwijl het toegestaande maximum van 20 landbouwvoertuigen al was bereikt. Burgemeester Jan van Zanen stelde daarom een noodbevel in. De boeren protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet, waar de Tweede Kamer gisteren over debatteerde. Zin om deze zomer actief te zijn en iets goeds te doen? De jaarlijkse subactie is weer begonnen. Tot en met eind september kun je gratis suppen in de Haagse wateren en onderweg afval uit het water halen. Sinds de start van de actie hebben duizenden deelnemers samen al bijna 50.000 liter afval uit de Haagse grachten gevist. Dit jaar kun je opstappen in de Binkhorst, Zegbroek en Loosduinen. Vandaag begint de dag bewolkt en kan er af en toe wat regen vallen. Later breekt de zon steeds vaker door en klaart het op. Er staat een matige tot soms krachtige zuidwestenwind en het wordt ongeveer 21 graden. Kleine tip, als jij zometeen uit huis moet, neem een dun windjasje met je mee.

0: Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.
1: Oh boy.

0: Ja, lekker ochtendshow hoor. En buiten is het hard aan het waaien. Dus ga je naar buiten, neem even een jackie mee. Ben niet zo stom als mij dat je gewoon alleen met een t-shirtje gaat lopen. Ik geloof best wel dat het qua temperatuur kan. Maar het gaat straks ook gewoon regenen hoor. Dus ja, doe toch echt wel eventjes wat aan.
1: Plaat van de week.
0: Ja, en deze week is er een plaat genomineerd, wat ook helemaal eigenlijk past bij deze week. Deze week hebben we bijvoorbeeld gisteren hebben we natuurlijk Kitty Kotti gevierd. Eergisteren was het echt de herdenking van Kitty Kotti. Nou, voor de mensen die nog niet precies weten wat Kitty Kotti nou is. Met Kitty Kotti vieren we dus de afschaffing van de slavernij. En dat is super belangrijk dat het gevierd wordt. En ik vind het ook heel erg goed dat het eigenlijk steeds meer ruimte krijgt. Ook hier zo in de stad van natuurlijk vrede en recht. Nou, en dat gaat natuurlijk over de afschaffing van de slavernij. En ik heb dus een nummer geselecteerd. En dan ga ik jou zo meteen uitleggen waarvan ik dacht, ja, maar dit past wel. De plaat van de week is namelijk Billie Jean van Michael Jackson. En ik ga je een beetje background informatie geven. Want Billie Jean was de eerste, er zit een videoclip bij, was de eerste videoclip van een zwarte artiest die veelvuldig werd uitgezonden op MTV. Ja, en daarmee hielp Michael Jackson dus eigenlijk de deur open te zetten voor vele andere artiesten en veranderde hij de muziekindustrie voorgoed. Nou, je moet even nagaan dat dus destijds dus artiesten van kleur geen ruimte kregen op de nationale tv, of überhaupt op tv. En hij heeft dus echt die deur geopend. Nou, ik heb zelf dus ook de film bijvoorbeeld van Michael gezien. En daarin zag ik dat het was niet dat, dat ze stonden te springen om zijn videoclip te draaien. Nee, zeker niet. Hij moest zichzelf echt keihard bewijzen. Want het antwoord was eigenlijk gewoon nee. Dus dat je denkt van zo, dat gewoon eigenlijk leeft. Of leefde. Omdat hij dus een andere kleur heeft. Dat vind ik echt bizar. En daarom dacht ik van ja, dit nummer past eigenlijk perfect bij deze week ook. Want dus, Kitty Kotti gaat natuurlijk over de afschaffing van de slavernij. Maar het gaat erom dat dus verschillende rassen elkaar beoordelen. En elkaar daarop ja, met elkaar omgaan. Omdat iemand er anders uitziet. Ja, ik snap dat dus niet helemaal.

Lady, hear me tonight. En ik ben op zoek naar leuke dingen die allemaal gaan gebeuren tijdens de zomervakantie. Ja, nog 2 weken, dus het is echt wel het moment dat jij mag gaan plannen. Sommige mensen die hebben het echt al vanaf begin van het jaar helemaal uitgestippeld. Ben jij wat meer zoals hoe ik ben? Ja, dan heb je nog geen flauw idee. Dan doe je dat allemaal gewoon lekker last minute. Jij mag mij dus laten weten wat jij in deze zomer gaat doen. Dat mag je doen door een appje te sturen naar 070-307-889. Ondertussen heb ik eventjes wat leuke, duurzame tips gezocht die jij deze zomer hier gewoon lekker in je startje kan gaan doen. Nou, allereerst, ik benoem het ook in de headlines vandaag, is dus dat jij gratis kan gaan suppen. Het enige wat daar tegenover staat, is dat jij, terwijl je aan het suppen bent, ook zwerfafval gaat opvissen. Maar heel veel mensen die hebben nog nooit gesupt. En suppen, dat is echt wel een soort van een nieuwe trend. Dus dit is toch wel een vrij laagdrempelige manier om het te gaan proberen. Ik zelf wil ook wel heel graag een keer suppen. Al moet ik eerlijk toegeven, ik ben toch wel bang dat ik in plaats van afval vooral mijzelf uit het water mag gaan vissen. Ja, ik weet niet of het lastig is, maar het ziet er nou uit alsof je heel veel balansen moet hebben. En dat je ook zo van dat ding af kan donderen. Dus ja, ik vind dat nog wel een beetje spannend. Wat jij verder natuurlijk kan doen is naar het park. We hebben hier onwijs mooie parken in de stad. Bijvoorbeeld het Zuiderpark, ik noem maar wat. Daar kan je dus heerlijk lekker picknicken. Dagjes naar het park, lekker relaxen, onder een boom. Nou, noem maar op. Dat is gewoon eigenlijk gewoon lekker zoals vroeger. Oud, goud en altijd lekker voordelig voor de portemonnee. Wat jij ook bijvoorbeeld zou kunnen doen in Den Haag is de agenda in de gaten houden. Want er zijn altijd onwijs veel activiteiten, evenementen die hier georganiseerd worden. Zo heb je bijvoorbeeld vanaf woensdag 8 tot en met zaterdag 11 juli het Zeeheldenfestival. Nou, daar kan je dus naartoe. Daar kan je genieten van live muziek, acts, workshops. Nou, heel veel dingen. Je kan laten sminken, poppenkast, circus, noem maar op. Er is van alles te doen. Ja, en je kan daar dus gewoon gratis naartoe. Dus dat is eigenlijk een beetje een voorproefje voordat de zomervakantie echt officieel gaat beginnen. Er is ook een buurtcamping waar je naartoe kan gaan. Nou, daar ga ik op een ander moment in de uitzending meer over vertellen. Dat komt over, ik denk, volgende week ongeveer. Maar er is dus een buurtcamping waar jij naartoe kan gaan. Dan kan je dus gewoon gaan kamperen in het Zuiderpark. Nou, normaal gesproken mag je alleen maar kamperen op plekken die daarvoor dienen. En kan jij niet zomaar je tentje opzetten in het Zuiderpark. Maar er zijn dus eigenlijk speciale dagen gecreëerd hier zo, waarbij jij gewoon naar de buurtcamping kan gaan. En dan kan je dus meer contact krijgen met andere bewoners. Nou, dat zijn dus alweer een hele hoop dingen wat jij dus in de zomervakantie kan gaan doen en wat jou ook waarschijnlijk geen drol kost. Dus stel je voor dat je geldzorgen hebt, dan kan je alsnog genieten. En er is één ding wat wij hier natuurlijk gewoon in Den Haag hebben die de meeste steden niet hebben. En dat is het strand. Kortom, genoeg te doen.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Dit is
0: Den Haag FM.
1: Nu het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, het nieuws op Den Haag FM. Een studentenwoning in de Obrechtstraat is gisteravond korte tijd ontruimd geweest na een probleem met gevaarlijke stoffen. Enkele bewoners zijn door ambulancepersoneel nagekeken en volgens lokale media is een van hen naar het ziekenhuis gebracht. De onwelwording gebeurde tijdens schoonmaakwerkzaamheden in het pand aan de Obrechtstraat. Vermoedelijk heeft het gebruik van die schoonmaakmiddelen tot een chemische reactie geleid. Nadat de woning was geventileerd, konden de bewoners weer naar binnen. Bij een ander studentencomplex, het Rode Dorp, bij station Holland Spoor, wordt vanmorgen een groot waterbassin geïnstalleerd. Plaatsen gebeurt met behulp van een hijskraan in de tuin. En verslaggever Lieve van Sloten staat erbij en kijkt ernaar samen met Rob Moiré van de Haagse woningcorporatie Stedion.
3: Het is een regenton die op een vrachtwagen staat. Alles is hier ook afgezet.
4: Het bassin wordt nu van de vrachtwagen afgetakeld.
3: En dat bassin, is dat nou een soort grote regenton? Hoe moet ik dat zien?
4: Ja, zo zou je het eigenlijk wel kunnen noemen. Ja, het is een ondergrondse regenton.
2: Bewoners gaan straks regenwater gebruiken bij het draaien van hun was in twee grote collectieve wasmachines. Na lange tijd van relatieve rust op het stikstoffront zijn boze boeren gisteren met hun tractoren naar Den Haag getrokken om te demonstreren. Politiek verslaggever Marijn Kramer over het hoe en waarom van hun actie.
5: Dat gevoel dat juist de boeren eigenlijk alle problemen met stikstof moeten oplossen, dat is iets wat echt onder de mensen leeft daar. Dat juist zij dan met minder koeien moeten doen, meer moeten werken aan de uitstoot van bijvoorbeeld ammoniak. Zij vinden eigenlijk dat het een beetje te veel en te snel gaat en willen eigenlijk ook meer zien dat ook bijvoorbeeld de industrie of de Rotterdamse haven meer de rol zou gaan pakken.
2: Tot laat in de avond was er in de Tweede Kamer een stikstofdebat. Boeren uit onder meer de Krimpen en Waard protesteerden op de Haagse Koelkamp tegen die nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Ze kwamen met meer trekkers dan afgesproken en daarom greep de mobiele eenheid in. 5 boeren zijn aangehouden, maar kort daarna vrijgelaten. Sluit ik af met het weer. Eerst bewolking en enige tijd regen. In de loop van de dag opklaringen bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen enkele wolkenvelden, maar ook zonnige periode. Maxima vandaag en morgen rond 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Den

0: ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen, 9:06. En het laatste uurtje van de ochtendshow is alweer aangebroken. Het weer is vandaag een beetje sip, een beetje donker. Er staat een windje, het gaat zo meteen regenen. Ja, het kan alle kanten op gaan. Het is en blijft Nederland. Het ene moment zit je hier zo echt vanuit elk porie uit je lichaam te zweten, omdat het bijna 40 graden is. En het andere moment loop je in een t-shirtje, omdat je denkt, moh, het is aardig warm weer geweest. En dan heb je het ineens koud. Ik heb gewoon kippenvel op mijn armen staan. Ja, ik vind het lastig. Maar uiteindelijk, het is wat het is. In het laatste uurtje ga ik zo meteen bellen met Francesca. Want zij heeft gisteren in Amare het avondprogramma van Kitty Kotti gepresenteerd. Dus ik ga haar vragen hoe het was en of ze nog leuke dingetjes heeft gezien. Of dat ze mooie verhalen heeft gehoord. Want ik ben natuurlijk heel erg benieuwd daarna. En daarnaast gaan we ook nog eventjes in gesprek met ons politiek verslaggever Maxime Kok in OO De Raad. Want ja, ik ben ook wel benieuwd van ja, hoe gaat het nou momenteel in De Raad? En die coalitie, dus die zou voor de zomer komen. Nou ja, de zomervakantie begint over 2 weken. Dus of we dat gaan halen, daar ben ik benieuwd naar. Love and Hold.

0: Soltera van JM Fuego. Haagse muziek hier zo in natuurlijk de ochtendshow met Sanji. En momenteel heb ik iemand aan de telefoon hangen. En het is niet zomaar iemand, want gisteren is natuurlijk uitgebreid Kitty Kotti gevierd. Hier zo in het Amare, maar eigenlijk door heel de stad wel op verschillende plekken waren er dingen te beleven. En aan de telefoon heb ik niemand minder dan Francesca.
1: Hey girl, dag.
0: Good morning.
1: Morning. Goedemorgen, lieve schat.
0: Ja, goedemorgen. Ja, ik wil eigenlijk gewoon even met jou terugblikken op gisteren. Want jij hebt gisteren natuurlijk het avondprogramma in Amare gepresenteerd.
1: Zeker weten, zeker weten. En dat was zo leuk.
0: Oh, heerlijk. Ja, ik voel gewoon die vibes gelijk. Gewoon door de aderen van de koptelefoon voel ik het.
1: Ja, nee. Het is, weet je, je zit dan nog een beetje in een hype. Want als ik je mag vertellen, het is eigenlijk vanaf een uur of één is het dak eraf gegaan van Amare. De hele dag gisteren al door waren er leuke activiteiten, heerlijk eten. De dames van Avritoet, die waren aan het DJ'en. My girl Jessica Riedewald, die was daar aan het hosten van de verschillende programma's die er waren. We hadden Rhythm Brass Band, die echt een hele dope setting had gemaakt buiten Amare, dus zeg maar tussen Amare en het stadhuis. En mensen gingen hun volgen van de ene kant naar de andere kant en lekker dansen buiten. Dus er waren zoveel dingen te doen. Ook voor kids waren er gewoon heel veel dingen te doen. Unlock was er ook. Weet je wel, dat is mijn neefje. Smart of mom. Dus weet je, het waren jong stories waar ze over geldkansen en verborgen verhalen het over hadden praten. Er was zelfs een hele interessante panel van Zwarte Mannen Praten Niet.
0: Ja, en ja.
1: Ik heb de heren ook kunnen spreken daarna. Want ik was er niet de hele middag, omdat ik in de avond moest voorbereiden. Maar Robert bijvoorbeeld, een van mijn goede vrienden, die leidt het panel. En hij zei dat mensen naar hem toe kwamen en zeiden van dit is voor de jeugd heel goed.
0: Ja, zeker.
1: De jeugd moet ook met elkaar praten. Vooral jongens, vooral zwarte jongens moeten ook echt een gesprek aangaan van waar zij eigenlijk doorheen gaan en wat zij voelen.
0: Ja, superbelangrijk.
1: Ja, echt heel goed. Dus ja, in een nutshell. Maar ook podcast Vrouwen met Saus, Homegrown Life podcast was ook heel leuk. Dus heel veel te doen. Was echt heel veel te doen.
0: Ja, ik hoor eigenlijk alleen maar dat het fantastisch was. Dat het hartstikke leuk was. Ja. Je raakt bijna niet uitgesproken erover. Maar wat ik me eigenlijk afvraag is, je hebt natuurlijk de avond gepresenteerd, maar is er bijvoorbeeld een verhaal voorbij gekomen? Of heb je iets gehoord waarvan je dacht, zo, dit is me echt bijgebleven?
1: Nou ja, wat me bijgebleven is dat mensen dit heel graag willen. Kitty Kotti was altijd wel iets wat er vanuit huis werd gevierd. Maar zo'n platform hebben, zo'n gebouw als Amare. Kijk, de Black Hick Experience, onder leiding van Joanne Biekman en Conchita Bobse, hebben echt iets doops neergezet. En dat doen ze nu al 6 jaar. En dan komen mensen hier en die komen dan echt naar je toe van, oh, dit is leuk. Oh, dit is fijn. Oh, dit is echt super dat dit eindelijk zo gevierd wordt. Want het is de vrijheid die we vieren, dat de kettingen eraf zijn en dat echt de transatlantische slavernij gewoon verbroken is. Dat is heel belangrijk, want je krijgt dat mee thuis.
0: Ja, ja, superbelangrijk.
1: Precies. En ouderen die dan hele lieve oudere dames die dan komen zeggen, jullie doen het hartstikke goed. En dat maakt je trots. Dat maakt je, weet je, daar word je blij van.
0: Ja, en er worden natuurlijk ook altijd weer nieuwe verhalen gedeeld. En nou, ik kan me natuurlijk voorstellen dat jij al heel veel verhalen kent, heel veel verhalen weet. Maar is er bijvoorbeeld nog een verhaal langsgekomen waar je dacht van, zo, dit wist ik echt nog niet?
1: Ja, dat is een hele goeie. Een vriend van mij, Rudy Verbeek, die had verloren verhalen had hij laten zien. Via een filmpje over Zeeheldenkwartier. Dat heel veel rijke mensen daar woonden, of middenklasse rijk. En die wilden dus nieuwe dingen aankopen. En niet de oude dingen die je vond hier in Nederland en Europa, maar spijzen, suiker, et cetera. En eigenlijk is het zo geboren dat ja, mensen dus zulke dingen gingen verbouwen en daar slaven dus voor nodig hadden. Dat ik dacht van, oh, ik kom zelf uit de buurt van Veeheldenkwartier. Dat heeft wel echt een hele intense geschiedenis.
0: Ja, dus dan komt het eigenlijk veel dichterbij dan je misschien waar je bij stilstaat.
1: Ja, zeker weten. Dus, maar dat is goed om te weten, want je weet dan waar geschiedenis vandaan komt. En het is belangrijk. Het is heel belangrijk dat men weet waar alles vandaan komt.
0: Ja, inderdaad. Nou, het was volgens mij, als ik het zo hoor, echt ja, een groot succes. Nou, ik zou zeggen op naar volgend jaar. En kunnen we jou daar volgend jaar weer zien?
1: Ik hoop het wel, want de avondprogramma was echt heel dope. Iedereen heeft lekker gedanst, voetjes van de vloer, lid-events.
0: Ja, perfect.
1: Dus ik hoop het, ik hoop het. Ik ben weer van de partij. Heel gezellig.
0: Ja, super. Dankjewel, Francesca.

0: Coldplay. Hier in de ochtendshow met Sanji op Den Haag FM. En inmiddels is bij mij aangeschoven niemand minder dan Maxime Kok. Goedemorgen, ons politiek verslaggever.
1: Oh. Een hele goede morgen.
0: Ja, een hele goede morgen. Ja. Ja, je koptelefoon die doet het niet.
1: Nee, deze koptelefoon die heeft soms kuren. Dat kennen we. Ja, dat is nu misschien een soort van lost art geworden. Ondertussen met allemaal Bluetooth-oortjes. Maar vroeger hadden we natuurlijk ook wel eens dat je dan oortjes had die dan net niet meer deden. En dan moest je het heel moeilijk gaan positioneren, draaien, het kabeltje net zo houden. En dan gaf hij wel weer geluid. Misschien net aan allebei de oren in plaats van één. Ja. Nou, dat hebben we in de studio zo af en toe ook nog wel eens.
0: Ja, precies. Ja. Hebben we ook wel eens de kuren. Nou, en wat ook wel eens kuren heeft, is natuurlijk gewoon de Haagse politiek.
1: Nou, dat eigenlijk altijd. Dat houdt nooit op, denk ik.
0: Nee.
1: Ja, er is altijd wel iets te doen. Al is het deze week een rustigere week. Dat komt omdat de gemeenteraad toch sinds begin dit jaar een ander vergaderschema heeft. Daar hebben we natuurlijk niet enorm veel van gemerkt, omdat we natuurlijk ook met die gemeenteraadsverkiezingen hebben gezeten. Maar ze hebben nu een aantal weken commissiedebatten. Dat zijn eigenlijk kleinere debatjes met een aantal leden. En dan gaat het heel erg de diepte in. Dan een weekje rust. En dan daarna de gemeenteraadsvergadering. En er zitten er nog twee aan te komen. En dan is het zomervakantie in het stadhuis.
0: Ja, precies. Dan is het zomervakantie. Ja. En ik herinner mij dat je mij vorige week, of misschien die week daarvoor, hebt verteld van ja, met bijvoorbeeld ook de coalitievorming. Ja. Hopen ze dat het echt voor de zomer klaar is? Dus gaan ze dat redden, die twee weken, denk je?
1: Nou, daar was ik eerst heel sceptisch over. Toen dacht ik, nou, dat is wel een grootspraak. Dat ga je nooit redden. Maar dat lijkt er nu wel op te gaan lukken, ja. Dat is wel de inzet ook. En ja, de verwachting is wel dat we in een week of twee toch iets van een akkoord gaan zien.
0: Oh, spannend. Dus dan misschien nog net inderdaad voordat dan die zomervakantie officieel is begonnen, hebben we duidelijkheid van wat er daar uiteindelijk
1: Ja, sterker nog, waarschijnlijk gaan we dan ook gewoon de zomer in met een nieuw coalitie en een nieuw college. Die schijnen ook al allemaal wel nu in de screening te lopen. En daar kunnen we dan tegen die tijd wel namen van verwachten.
0: Nou, spannend. Ik ben hartstikke benieuwd.
1: Wij allemaal.
0: Ja. Ja, en verder zag ik wel dat er deze week weer ineens een paar landbouwvoertuigen te vinden waren hier.
1: Ja, die hebben we een tijdje gemist in Den Haag natuurlijk. Die waren vroeger nog wel eens dagelijks kost, zeker voor het Malieveld ook. Maar die zijn nu weer terug, want ja, er liggen nieuwe stikstofplannen. En daar is niet iedereen tevreden mee. Dus kwamen er gisteren weer boeren naar Den Haag toe en die nemen dan ook de trekkers mee. Dus die stonden met 20 trekkers op de koekamp. Ze wilden eigenlijk met meer komen, maar dat mocht niet. Er zijn zelfs mensen aangehouden, nog bij de stadsgrenzen. Maar deze 20 die mochten wel door. Ze waren alleen net vanwege die aanhoudingen en die dat oponthoud, waren ze net te laat voor het debat waar ze eigenlijk voor wilden komen. Dus ze stonden buiten de Tweede Kamer, ik stond bij ze. En ze mochten de Tweede Kamer niet meer in, want die tribune zat vol en ze waren eigenlijk gewoon te laat, ja.
0: Ja, dat is eigenlijk dus een beetje pech. Want dan kom je daar voor naar Den Haag en dan mis je het.
1: Ja, sommigen best wel ver. Ik sprak één iemand die kwam uit een beetje net ten oosten van Rotterdam. Dat is nog redelijk dichtbij, maar er was ook een boer uit Lochem. Die was gelukkig wel volgens mij al iets eerder daar. Maar Lochem is wel een stukje rijden.
0: Ik wou net zeggen, dan ben je wel even onderweg. En zo'n trekker die gaat natuurlijk niet zo heel hard, volgens mij.
1: Nee, dus je mag ook niet over de snelwegen en zo. Dus je moet heel erg binnendoor. Want ze kunnen gewoon niet die maximum snelheid voor de snelweg.
0: Nee, dus dat is echt, respect dat je dan zo vroeg je naartoe wil komen, zeg maar, ik weet het niet. Ja, ik zou dan, stel ik was een boer en ik zou dan mee willen doen met bijvoorbeeld, met hieraan. Zou ik zeggen, hey joh, alle boeren uit de buurt van Den Haag.
1: Hebben jullie nog een trekker?
0: Hebben jullie nog een trekker te nemen of zo, weet je wel, ja.
1: Ja, dat zou ook, ja, maar dat is natuurlijk de authenticiteit die ze mee willen brengen.
0: Ja.
1: Een eigen voertuig, een eigen stem, zo valt ik meteen een beetje uit de pas met wat er normaal gesproken aan mensen rondloopt in Den Haag. Want opeens hoor je het geklakkel van de klompen op de stenen. Ja, dat hoor je niet heel snel in de binnenstad van Den Haag.
0: Nee, dat is wel een beetje gek. Ja, en ze zijn dus nu eigenlijk weer tegen de nieuwe plannen die er liggen.
1: Ja.
0: Wat zijn die plannen?
1: Ja, dat gaat om toch een manier om ons van het zogenoemde stikstofslot te halen. Dat zijn een soort van uitzonderingsgebieden rond natuurgebieden. En ze hebben geloof ik een nieuwe soort van koenorm bedacht van 2,6 koe per hectare. En dat kan je dan ook dan weer vertalen. Want één koe is dan twee varkens. Zeg maar, zeg ik heel snel even. Echte boeren die dit horen, die hebben er waarschijnlijk opmerkingen op. Maar dat je hebt, ze kunnen ze vertalen die koe ook dan weer naar kleinere dieren. En daar is ook wat op aan te merken. En daar is de Tweede Kamer nu terug mee bezig. Om daarover te debatteren en te kijken hoe ze daarmee verder willen. Of ze daar steun voor kunnen krijgen, dat soort zaken. Ja.
0: Nou, top. Dus dat is nog eventjes afwachten wat daar uit gaat komen. Ja. En is er nog meer in politiek landschap wat we echt nog even moeten bespreken?
1: Nou, in Den Haag hebben we dus volgende week de behandeling van de zogenoemde programmarekening. En wat eigenlijk is, de programmarekening is een soort van kasboek van het afgelopen jaar. Dus we hebben gekeken naar wat heeft de gemeente afgelopen jaar het puntje bij paaltje uiteindelijk verdiend en uitgegeven. Daar maken ze altijd wel een begroting voor. Maar daar kunnen natuurlijk dingen in veranderen. Je kan misschien opeens meer geld krijgen. Opeens wordt iets duurder. Bijvoorbeeld inburgering kost uiteindelijk veel meer geld. En dat maken ze allemaal op en daar gaan ze het over hebben. En er blijft altijd een som geld over. Of in ieder geval de laatste paar jaren een som geld over. En dat is natuurlijk altijd wel weer interessant wat je dan met dat overgebleven geld gaat doen. Ga je dat op rekening zetten? Ga je dat misschien toch uitgeven aan dingen die je interessant vindt? Heel veel partijen zullen dat proberen. Partijen die hebben vaak dan toch een aantal zaken, wel wat kleinere punten die ze dan meenemen. Maar ja, aan de andere kant is er ook een nieuwe coalitieopkomst. En die wil misschien ook wel iets met het geld doen. Dus dat wordt nog een beetje apart hoe ze dat gaan inrichten volgende week.
0: Nou, ben ik benieuwd wat daaruit komt. Ook als er bijvoorbeeld hele gekke uitgaves zijn gedaan, komt dat dan ook eigenlijk aan het licht?
1: Ja, als dat het geval zou zijn, wel. Maar er zijn geen hele rare dingen. Het is alleen soms dat, bijvoorbeeld, of je krijgt meer geld van het Rijk. Dat gebeurt wel eens. Dat ze opeens zeggen van, nou, we geven jullie steun. En dat heeft Den Haag dan misschien minder nodig. Maar aan de andere kant kan het ook zijn dat er inderdaad iets meer geld kost. Of dat het geld gewoon dat jaar nog niet uitgegeven is. Dat zie je heel veel bij bouwprojecten.
0: Ja.
1: Dan komt het niet van de grond af en daar hebben ze dan al een paar miljoen voor staan. En dat moet dan even blijven staan. Dat laat je dan wel in dat potje. Want dat bouwproject hoop je dat het dan dit jaar wel weer gaat gebeuren. Op die fiets. Ja, zo eigenlijk.
0: Nou, precies. Nou, helemaal duidelijk. Dankjewel, Maxime. Wil jij nou op de hoogte blijven van al ons politieke nieuws hier vanuit de stad? Dan kan je gewoon de app downloaden van Den Haag FM. Of even naar de website gaan. www.denhaagfm.nl

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 9:54 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Een 19-jarige Hagenaar is afgelopen dinsdag 30 juni aangehouden aan de Engelenburgstraat. Nadat agenten ontdekten dat hij nog 30 dagen gevangenisstraf moest uitzitten. Tijdens zijn aanhouding gaf hij een agent een kopstoot, waardoor de politiemedewerker gewond raakte. Ook gooiden meerdere aanwezigen vanuit een horecazaak voorwerpen naar de politie. De man wordt nu na zijn openstaande straf ook vervolgd voor mishandeling van een agent. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. 5 boeren zijn gisteren aangehouden tijdens het stikstofprotest. Zij wilden met hun trekkers de stad inrijden. Terwijl het toegestaande maximum van 20 landbouwvoertuigen al was bereikt. Burgemeester Jan van Sane stelde daarom een noodbevel in. De boeren protesteerden tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet, waar de Tweede Kamer gisteren over debatteerde. Zin om deze zomer actief bezig te zijn en iets goeds te doen? De jaarlijkse subactie is weer begonnen. Tot en met eind september kan je gratis suppen in de Haagse wateren en onderweg afval uit het water halen. Sinds de start van de actie hebben duizenden deelnemers samen al bijna 50.000 liter afval uit de Haagse grachten gevist. Dit jaar kun je opstappen in de Binkhorst, Zegbroek en Loosduinen. En dan nog het weer. Vandaag begint de dag bewolkt en kan er af en toe wat regen vallen. Later breekt de zon steeds vaker door en klaart het op. Er staat een matige tot soms krachtige zuidwestenwind en het wordt ongeveer 21 graden.

Ain Me In van Sam Fender en Olivia Dean. Dit is een nieuwe track. Ik moet eerlijk zeggen, ik hoor hem dus nu voor het eerst. En ik vind het toch wel een lekker nummertje hoor. Het is wel even een andere sound, een beetje inkomen. Maar ja, ik kan het zeker waarderen. En wat ik ook wel heel erg leuk vind, want tegenwoordig met de nieuwe muziek zijn nummers eigenlijk steeds korter. Waar vroeger nummers 5 minuten konden zijn, zie je dat tegenwoordig soms zelfs een nummertje gewoon 2 minuten is. Maar dit nummer is gewoon 4 minuten. Gewoon 4 minuten, niet meer, niet minder. Ja, dat vind ik gewoon fantastisch. Hartstikke leuk. Lekker nummertje, goed gedaan hoor, jongens. Ik heb natuurlijk nog meer lekkere muziek voor jullie klaarstaan. En het is alweer bijna tijd om voor jullie afscheid te gaan nemen. Het is namelijk bijna 10 uur en dat betekent dat dan de ochtendshow erop zit. Nou, zometeen ga ik nog even in gesprek met Chicky, want vandaag is Jessica er niet. En ben ik natuurlijk hartstikke benieuwd wat Chicky vandaag in Haags bakkie gaat doen. Maar eerst nog een lekker nummertje. Love Generation. Heerlijk. Ik denk dat we dit ook wel een beetje nodig hebben. Love. Wat heeft net gespatterd buiten. De weg is nat. Maar ons hart die straalt. Oh jongens, wat zijn we weer toch weer lekker zweverig.

Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de

0: Het is bijna 10 uur en dan ga ik bij Zwijzwij zeggen. Maar zometeen gaan jullie lekker luisteren naar Haasbakkie met Chicky.
1: Hey, how are you?
0: Ja, lekker. Hoe gaat het met jou?
1: Ja, ik ben kapot. Het is zo druk in Den Haag. Er is zoveel te doen. Ja, en dan heb je natuurlijk ook nog de wedstrijd die was afgelopen week. En die heb ik gewoon gekeken. Dus ik heb 1 nacht overgeslagen en dan echt elke dag gewerkt tot laat. Want ja, het was natuurlijk Kitty Kotti. Dus ja, er was echt veel te doen.
0: Ja, en jouw haren waren vorige week ook heel mooi gevlochten.
1: Tot gisteren. Ja, en ik zei, ik hou het tot Kitty Kotti. En daarna ga ik het er wel weer even uithalen. Want ik vind het toch wel lekker om je hoofdhuid te voelen als je je haren wast onder de douche. Ja, toch?
0: Ja, ging het er lekker makkelijk uit? Of was het wel even een...
1: Nee, het ging heel makkelijk. En ze had het zo goed gevlochten. Het zag er eigenlijk nog mooi uit, maar ik was het zat. Soms ben je het gewoon zat, toch?
0: Ja, dacht je, wil gewoon weer lekker de losse haren.
1: Dus vandaag weer wilde losse haren.
0: Yes! Ja, en zoals altijd ben jij in een kleur. En vandaag is de kleur, groen.
1: Was het zat. Soms ben je het gewoon zat, toch?
0: Ja, dacht je, wil gewoon weer lekker de losse haren.
1: Dus vandaag weer wilde losse haren.
0: Yes. Ja, en zoals altijd ben jij in een kleur. En vandaag is de kleur groen, olijfgroen.
1: Legergroen.
0: Legergroen. Ja.

0: van de vlag. En dat wordt gevierd in Curaçao. Dus in ieder geval gaan we het daar ook over hebben in Haagsbakje zometeen.
1: Ja, supergoed. Ik kijk er al helemaal naar uit. Ik denk dat ik zometeen gewoon eigenlijk gelijk het nieuws instart. En dat iedereen gewoon lekker moet blijven luisteren ook. Is er nog een klein dingetje wat je kan vertellen over de show?
0: Ja, de F11 plaat natuurlijk. We hebben een tip. Haags talent, jong talent van Rick Jillissen. We hebben ook mooie initiatieven vanuit Laak. En een expositie in Bezuidenhout. Over dat de beauty in the eye of the beholder. Dus één persoon is door verschillende fotografen een jaar lang gefotografeerd.
1: Oh, wauw. Wat leuk.
0: Ja, interesting.
1: Heel interessant. Ik ben super benieuwd.
2: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
3: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
2: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
3: Dit is
2: Den Haag FM.
3: Nu het nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen, het nieuws op Den Haag FM. Een studentenwoning in de Obrechtstraat is gisteravond korte tijd ontruimd geweest na een probleem met gevaarlijke stoffen. Enkele bewoners zijn door ambulancepersoneel nagekeken en volgens lokale media is een van hen naar het ziekenhuis gebracht. De onwelwording gebeurde tijdens schoonmaakwerkzaamheden in het pand aan de Obrechtstraat. Vermoedelijk heeft het gebruik van die schoonmaakmiddelen tot een chemische reactie geleid. Nadat de woning was geventileerd, konden de bewoners weer naar binnen. Bij een ander studentencomplex, het Rode Dorp, bij station Holland Spoor, wordt vanmorgen een groot waterbassin geïnstalleerd. Plaatsen gebeurt met behulp van een hijskraan in de tuin. En verslaggever Lieve van Sloten staat erbij en kijkt ernaar samen met Rob Moiré van de Haagse woningcorporatie Stedion.
5: Het is een regenton die op een vrachtwagen staat. Alles is hier ook afgezet.
6: Het bassin wordt nu van de vrachtwagen afgetakeld.
5: En dat bassin, is dat nou een soort grote regenton? Hoe moet ik dat zien?
6: Ja, zo zou je het eigenlijk wel kunnen noemen. Ja, het is een ondergrondse regenton.
4: Bewoners gaan straks regenwater gebruiken bij het draaien van hun was in twee grote collectieve wasmachines. Na lange tijd van relatieve rust op het stikstoffront zijn boze boeren gisteren met hun tractoren naar Den Haag getrokken om te demonstreren. Politiek verslaggever Marijn Kramer over het hoe en waarom van hun actie.
7: Dat gevoel dat juist de boeren eigenlijk alle problemen met stikstof moeten oplossen. Ja, dat is iets wat echt onder de mensen leeft daar. Dat juist zij dan met minder koeien moeten doen. Meer moeten werken aan de uitstoot van bijvoorbeeld ammoniak. Zij vinden eigenlijk dat het een beetje te veel en te snel gaat. En willen eigenlijk ook meer zien dat ook bijvoorbeeld de industrie of de Rotterdamse haven meer de rol zou gaan pakken.
4: Tot laat in de avond was er in de Tweede Kamer een stikstofdebat. Boeren uit onder meer de Krimpene Waard protesteerden op de Haagse Koelkamp tegen die nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Ze kwamen met meer trekkers dan afgesproken en daarom greep de mobiele eenheid in. 5 boeren zijn aangehouden, maar kort daarna vrijgelaten. Sluit ik af met het weer. Eerst bewolking en enige tijd regen. In de loop van de dag opklaringen bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen enkele wolkenvelden, maar ook zonnige periode. Maxima vandaag en morgen rond 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op tenhagfm.nl.

0: Even na 11.
1: Ja, dat is het nog lang niet. Het is even na 10. Dat betekent Haags Bakkie is begonnen. Goedemorgen, mijn naam is Chicky. En ik sta op de plek van Jessica Mendels vandaag. Morgen is ze er gewoon weer. En dan is het een bijzondere aflevering. Want dan is het alweer de 500ste editie. Wordt één feestje. Maar vandaag wordt het ook gezellig. Want ik heb echt leuke gasten. Zometeen komt Annemarie. Die heeft foto's gemaakt. Een jaar lang. Met iedere keer een andere fotograaf, maar wel dezelfde persoon die wordt geportretteerd. The Eye of the Beholder. Ja, afgelopen week was de lancering, of hoe zeg je dat, de opening van die tentoonstelling. Super interessant. Strakjes natuurlijk ook de Even na 11. Je hoorde hem net al. Ik ga hem zo laten horen alvast aan je. En wat heb ik nog meer? Ja, leuke tips. Waar mensen trots op zijn in Laak. Nou, twee initiatieven komen uitgebreid aan het bod. En de dag van de vlag in Curaçao, dat wordt vandaag gevierd. Dus dat ook hier in Haags Bakkie. Maar ook dus die Even na 11 plaat die ik net al noemde. We zijn bij de letter L aangekomen in het artiesten ABC. Ik heb Lorde geselecteerd. Althans, dat heeft Jessica gedaan. Rips en Team. Ik ga hem nu laten horen aan je. Want je kan kiezen tussen de twee platen. Dat kan je doen door te stemmen op onze socials. Ga naar het verhaal op Instagram. En daar kan je kiezen welke plaat ik strakjes moet draaien. Ik ga hem nu aan je laten horen. Ik ga hem nog een keer laten horen. Lorde.

0: Ja, Rips of Team, laat het me weten via de socials van Den Haag FM. Ja, en ik heb later vandaag ook natuurlijk weer Haagse talenten. Een tip van Rick Hillissen. En nu draai ik ook Haagse muziek voor je. Ja, en dat is Venster.
1: Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek.

0: Ja, mooie muziek uit Den Haag, hè? Venster, wie houdt me vast hier op Den Haag FM?
1: Haags Bakkie.
0: En je luistert naar Haags Bakkie. Tot 12 uur ben ik bij je en ik heb zulke leuke gasten. Ik heb er twee in de uitzending zitten. Annemarie Jong, daar ga ik straks uitgebreid mee spreken. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ze heeft zoiets tofs gedaan. Ik noemde het net ook al bij Sanji. Zij is meerdere keren op de foto gegaan, maar iedere keer door een andere fotograaf. The Eye of the Beholder. Afgelopen maandag werd de expositie geopend in Bezuidenhout. En nou, ik wil er straks alles over horen. Allereerst, ben je tevreden?
2: Ja, ik ben super trots.
0: Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Ik heb hier de flyer in mijn handen. Ik ga hem eventjes alvast laten zien. Op het moment dat je kijkt, dan dat kan natuurlijk via de livestream, televisie en op de app. Ja, dan kan je al een klein beetje zien waar ik het strakjes uitgebreid over ga hebben. Maar eerst ga ik naar Piet. Goedemorgen, Piet.
3: Goedemorgen.
0: Ja, je zei net, ja, ik ben van de Peukenbrigade.
3: Ja, nou,
0: ja, zo noem je het natuurlijk. Ja,
3: 4 juli,
0: ja,
3: zaterdag, is Wereldpeukendag.
0: Yes.
3: En peuken is een van de ergste dingen in Nederland. Want er worden 6 miljard peuken per jaar in Nederland weggegooid.
0: Ja, en dan bedoel je eigenlijk die filtertjes, toch? Ja, want jij rookt hem en dan pleuren ze het op straat. Stukje. En dan,
3: En iedere peuk is 1000 liter water verpest.
0: Oh, wauw, 1000 liter.
3: Ja, veel, hè?
0: Oh, wauw.
3: Onvoorstelbaar. Mensen beseffen het niet. Maar er gaan dus miljarden liters water die gewoon verpest worden door de peuken. En op sommige plekken zie je er ontzettend veel liggen.
0: Dus, wat wij dan maar zonder filter roken.
3: Ja, wat wij doen is,
0: nog
3: aanstaande zaterdag gaan we in de Weimarstraat, maken we de hele Weimarstraat peukenvrij.
0: Oh, ik ben benieuwd, want de Weimarstraat is best wel lang.
3: Hij is best wel lang.
0: Ik ben benieuwd hoeveel peuken je gaat vinden. Wat denk je zelf?
3: Nou, 1 miljoen halen we wel.
0: 1 miljoen peuken?
3: Ja.
0: Nee joh, in de Weimarstraat alleen?
3: In de Weimarstraat.
0: Nee.
3: Ja, echt. Er liggen 6 miljard door heel Nederland.
0: Maar 1 miljoen is wel heel veel.
3: Nou ja, dat is natuurlijk ook het
0: 1000 misschien.
3: Nee, dat is ook het stomme natuurlijk. Met zoveel peuken heeft het helemaal geen zin om zelfs 1 miljoen peuken op te rapen. Want het moet, dan liggen er nog steeds ontelbare op straat. Dus het moet echt de regering en de Europese Unie moet daar iets aan doen. En die hebben ook al wel gezegd, peuken staan bovenaan op ons lijstje. Maar ja, de sigarettenindustrie is nogal heftig. En dus dat duurt heel lang. En als symbool maken we de Weimarstraat peukenvrij. We hebben van de gemeente 2 van die peukenzuigers geleend.
0: Oh, peukenzuigers.
3: We hebben een stel mensen met knijpers, met bezempjes.
0: Ja, maar knijpers, jeetje, dan ben je wel het is priegelwerk. Want dat moet je eigenlijk met een pincet doen, zo klein.
3: Ja. Nou ja, het is ook meer een symbool, natuurlijk. Ik bedoel, er moet iets gebeuren aan die peuken.
0: Oh, vertel ons alsjeblieft op maandag hoeveel peuken jullie hebben opgehaald. Althans, de tipjes natuurlijk zijn het.
3: Ja, ja.
0: Hé, maar waar pleit je dan precies voor? Want ik weet bijvoorbeeld in Singapore, daar zijn de straten super schoon. Als jij een peuk op de grond gooit, dan krijg je echt een mega bekeuring. Ja. Misschien zelfs gevangenisstraf. I don't know, maar de boetes, de straffen zijn heel hoog daar.
3: Nou ja, kijk, de regering heeft al 1 of 2 keer gezegd, jongens, we moeten iets doen aan de peuken. Maar ze zeggen het. De Europese Unie heeft al 1 of 2 keer gezegd, we moeten iets doen aan de peuken. Maar ze zeggen het. Ze doen het niet. En wat wij dus willen is toch het nog weer 1 keer onder de aandacht brengen. Doe er iets aan, want het vervuilt ontzettend veel water.
0: Ja, maar ja, mensen blijven toch wel roken. Ja, en dus dan wordt het nog steeds verspild.
3: Moet iedereen zelf weten. Het gaat mij om de laatste stukjes. Want daar zitten erg veel giftige stoffen in. Niet alleen de nicotine en de teer natuurlijk. Maar er zit ook Ja, arseen en gevaarlijk.
0: Ja, roken is sowieso niet goed. Ik ben er gelukkig nooit aan begonnen. In mijn omgeving zijn er mensen die zijn hardnekkige rokers... en die vinden het zo moeilijk om te stoppen.
3: Ja. Maar daar...
0: Voor mij zou de gezondheidsreden al genoeg zijn. Maar ja, het is dus ook heel vervuilend voor de aardbol.
3: Ja, voor mij is, zeg maar, wat iedereen om gezondheidsredenen doet... ja, daar bemoeien we ons nu even niet mee. Het gaat nu gewoon om al die peuken... die op straat worden neergegooid.
0: En is het dan sowieso vervuilend omdat om het te maken... er veel water wordt gebruikt? Of is het heel erg vervuilend als je het op de grond gooit?
3: Na de hand verpest je met één peuk 1000 liter water.
0: Als je het op de grond gooit.
3: In de zee of in de gracht.
0: Ik snap hem.
3: Via de putten komt het ook in zee terecht natuurlijk.
2: Het breekt niet af.
3: Nee, dus je zult op de een of andere manier veel asbakken. Op zijn minst.
0: Er zijn best wel wat asbakken natuurlijk.
3: Wel, maar mensen moeten dat ook... Ja, het is zo makkelijk om een peuk maar gewoon weg te gooien als die op is.
0: Ja, je ziet het wel veel, dat klopt. Het is echt, het ziet er niet uit eigenlijk, inderdaad.
3: Dus 4 juli is een internationale peukendag.
0: Ja, anti-peukendag wat jou betreft.
3: Anti-peukendag.
0: Kunnen mensen nog helpen met opruimen?
3: 9:45 kunnen de mensen komen bij het Wijkpaleis in de Weimarstraat. En dan drinken we even koffie. En dan om 10:00 beginnen we van 10 tot 12:00 maken we de straat schoon. En hoe meer mensen dan komen, hoe makkelijker het is. Dus ik nodig ook iedereen, vooral uit de buurt, uit de Regentessenbuurt... nodig ik iedereen uit. Kom, neem een borsteltje mee, neem een prikker mee. Neem iets mee waarmee je peuken kunt oprapen.
0: Misschien handschoentjes.
3: Ja, handschoenen.
0: Dat zou ik meenemen.
3: Ja.
0: Van die plastic.
3: Ja.
0: Hey, en als mensen meer informatie hierover willen vinden... waar is daar informatie nog te vinden? Is er een website of een social media account?
3: Ja, ik zou kijken bij Plastic Peukmeuk. Dat is een website. En No Plastic Filter... is een website. En je kunt kijken op de website van de Plastic Ridders. Die hebben dit ook onder hun hoede genomen, deze activiteit.
0: Nou, Piet, jij bent de Haagse Plastic Ridder. Dank je wel. Veel succes. En laat ons even weten hoeveel peuken het zijn geweest, hè, die jullie hebben opgehaald.
3: Ja, kijk, het is makkelijk tellen. Want in zo'n bekertje waar de yoghurt of de kwark in zit... gaan precies 500 peuken.
0: Oh my god. Daar kom je heel snel aan.
3: Ja.
0: Oh, wauw. Nou, Piet, dank je wel en succes.
3: Dank je wel.

0: Ja, Only Girl in the World van Rihanna. Je luistert naar Haags Bakkie. Ja, en over Only Girl gesproken, de only actrice, de only fotomodel van het project The Eye of the Beholder. Dat is Annemarie Jung. Ze is natuurlijk actrice. Ze staat momenteel volgens mij 6 dagen van de week op de planken. Harry Potter, fantastisch, in je eigen stad speel je. Hoe is dat?
1: Ja, dat is superleuk. Het is natuurlijk in het Circus Theater in Scheveningen. Dus ik woon zelf in het Zeehelderkwartier. Dus ik ben binnen een kwartiertje op mijn werk. En dat is inderdaad 7 shows in de week.
0: Oh, 7.
1: Volgende
0: wow.
1: week doen we de matinees op woensdag. Maar in het weekend doen we er altijd 4. En ja, ik vind het heerlijk. Het is een prachtig, fantastisch spektakelstuk. Geen musical. Veel mensen denken, jij zit toch in Harry Potter de musical? Zeg, nee, het is geen musical. Het is een theaterstuk, een spektakelstuk. En daarnaast besloot ik ineens een ander project op te starten.
0: Ja, en je hebt het al zo druk, maar je hebt echt gewoon je hart en ziel erin gelegd. Je hebt iets fantastisch afgeleverd. Ja, het is eigenlijk ook een beetje experimenteel, een onderzoek. En het heeft een prachtige expositie opgeleverd. Ja. The Eye of the Beholder. Vertel. Ja.
1: Nou, The Eye of the Beholder is natuurlijk een titel die verwijst naar hoe we naar schoonheid kijken. En dat ieder mens een eigen oog heeft voor schoonheid. Nou, 2 jaar geleden besloot ik om dit project op te starten samen met mijn vriendin. Maar ook waanzinnig visagiste en haar kunstenares Marissa Koster. Die had ik 2 jaar eerder ontmoet bij de musical Charlie and the Chocolate Factory, waar zij hoofd Capgrim was. Nou, ik had zo'n leuke chemie met haar dat we eigenlijk besloten 2 jaar geleden, we gaan eens wat leuks maken met elkaar. Jij gaat iets heel tofs doen met een pruik. Ik verzorg de styling, want ik heb ook een passie voor styling en voor mode en voor alles wat met kleding en sieraden te maken heeft. Dus we gaan onze krachten bundelen. We kiezen een gave fotograaf uit. Nou, mijn buurvrouw Annemiek van der Tocht, die is samen met Roy Beusker, dat zijn 2 bekende fotografen in Den Haag, die stond er voor open. Toen hebben we een hele mooie locatie gezocht. Een mooie villa in bij de Van Lennepkade. En daar besloten we om iets moois te gaan fotograferen. En toen ontstond eigenlijk het idee om Haagse fotografen op Haagse locaties uit te nodigen. En om samen met ons het concept schoonheid, dat was eigenlijk de rode draad met mij als model, te gaan verzinnen. Dus de volgende shoot was al direct op de Zandmotor. Je weet wel, bij Kijkduin.
0: Ja.
1: Een prachtig breed strand met daar midden een mooie plas. Nou, het duo Heidsma en Prins staat bekend om naaktfotografie van dames, om ze in hun kracht te zetten en in hun schoonheid te zetten. Toen hebben we daar een hele gave dag gehad. En wat we even niet door hadden, was dat daar op dat moment ook het kitesurffestival aanwezig was. Dus
0: festival.
1: Het was iets drukker dan we.
0: Ja, dat is normaal wel kitesurfles, inderdaad. Maar nu was daar een heel festival. Oh, wauw.
1: Het was een heel festival. Maar desalniettemin was het strand toch nog breed genoeg om de stilte op te zoeken en om nog een hele mooie shoot te maken. We hebben
0: zonder een kitesurfer erop.
1: Marathon nagebouwd in een studio. Dus de 80s vibe. Een beetje de sexiness opgezocht. We hebben met Constance Koningsberger de naaktheid, dus eigenlijk het zonder make-up. Hè. Mensen kennen mij over het algemeen met de rode lippen. Met dat ik er altijd helemaal op het top uitzie, zeg maar. Als ik in het openbaar verschijn. En daar hebben we juist gezocht naar de puurheid, naar de kwetsbaarheid.
0: Ja, die foto staat ook op de flyer. Een halve foto, denk
1: klopt.
0: Ik. Ja,
1: helemaal. En met Daniel Heikens, die de Matlas heeft gemaakt. Zien jullie wel vast bekend. Hè?
0: Zeker.
1: Een waanzinnig boek over het typisch Haagse verschijnsel, de mat. Die hebben we meegenomen naar de Binkhorst. En, met
0: ik zie de naaktfoto, zie ik ook.
1: Ja, die
0: wauw, die is mooi, zeg.
1: Ja, gaaf, hè?
0: En ik denk dat je ook in het Mauritshuis of zo hebt gefotografeerd, of niet?
1: Dat was in Poelgrie.
0: Oh ja, dat is ook zo'n prachtige, mooie studio.
1: Uiteindelijk zijn we ook het Voorhout opgegaan met Mark David, de fotograaf. En daar was toen de kunst- en antiekmarkt. Dus ik heb ook een foto tussen de bananendozen in een busje met een hond. Ja, het is waanzinnig. Maar wat zo leuk is, dat we een waanzinnige ruimte op de Oostduinlaan hebben. Dus dat is in Benoordenhout. Je zei eerder Bezuidenhout, maar goed, dat haal ik ook nog steeds door elkaar. In Benoordenhout, in het oude Shell-kantoor.
0: Oh, wauw, wat een bijzondere plek.
1: Ruimte, ja. waar ik de sleutel van heb gekregen. Dus het is niet zomaar elke dag te bezoeken. Alleen ja, als ik er ben. Ik ga de data straks ook noemen. En in die lange lichte ruimte hebben we alle 8 fotografen, waaronder 2 duo's, een plek gegeven om ja, het wereldje te creëren wat ze met ons hebben gecreëerd op de shootdag. Daarbij is mijn man ook vintage en kunstverzamelaar. Dus ik heb uit zijn opslag allerlei attributen, meubels, lampen uit mogen kiezen. Waarvan ik dacht, die passen bij de sfeer van deze shoot en van dit verhaal. En zo hebben we samen met de fotografen ja, een hele mooie expositie gemaakt. Waar ik super trots op ben. En waar
0: oh, het klinkt heel bijzonder.
1: Ja,
0: ja en ja. Heel persoonlijk ook.
1: Ja, wel heel persoonlijk. Maar aan de andere kant ben ik ook heel erg gewend om naar mezelf te kijken als, ja, laat ik het maar even raar zeggen, object. Dus ik zie niet per se van, oh, dat ben ik daar naakt. Nee, ik ben dat ook wel gewend natuurlijk. Hè. Ik kom natuurlijk al jaren op televisie en ik ben al jaren mezelf aan het transformeren. Dus het is niet dat ik ineens denk van, oh, dat ben ik. Snap je? Toen jij voor het eerst je stem hoorde.
0: Ja, dat is raar. Dat is raar. Inmiddels ben ik het ook gewend. Dat klopt.
1: Nee, dat ben ik. Of dat is een stukje van mij. Want ik ben nu de presentatrice. En ik ben een stukje Annemarie in deze expositie. Dus ja, ik kan het heel goed aan.
0: Ik heb zo een vraag voor je. Maar eerst gaan we nog heel even naar muziek luisteren.
1: Is goed.

0: Ja, Mr. Lie to Me, Crisscross Amsterdam hier op Den Haag FM.
1: Haags Bakkie.
0: Ja, en dat is het programma waar je naar luistert. Ik zit hier met actrice en fotomodel Annemarie Jong. Ze heeft iets fantastisch gedaan. Bijna 2 jaar heeft ze gewerkt aan een project. En het heeft geleid tot een prachtige expositie, The Eye of the Beholder. Het is te zien aan de Oostduinlaan 2 in Den Haag. Een monumentaal pand. En ja, het is fantastisch, want zij heeft zichzelf op de foto laten zetten. Iedere keer in een andere setting in Den Haag, ergens in Den Haag. En iedere keer een andere fotograaf. Ja, de Eye of the Beholder, je hebt onderzocht, wat is schoonheid nou? Want elke fotograaf, die ja, zet jou natuurlijk anders op de foto. Iedereen heeft een andere stijl.
2: Ja.
0: Wat is een beetje je conclusie geworden in die periode dat je dit hebt gefotografeerd?
2: Nou, het is ook een beetje een zelfbewustheidsproject natuurlijk geworden. Ik ben net 50 geworden. En zo rond je 50ste gaan heel veel vrouwen vragen stellen. Maar dat gaat nu al sneller naar rond de 30. Van doe ik er nog toe? Ben ik nog knap genoeg? Ben ik nog jong genoeg? Zijn mijn lippen groot genoeg? Zijn mijn borsten dit en dat? En ik heb dat tijdens dit project juist door al die verschillende ogen en door ook heel naakt op de foto te gaan, ben ik eigenlijk steeds, heb ik steeds meer zelfvertrouwen gekregen. Dus het is ook in die zin een onderzoek geweest naar hoe zie ik mezelf eigenlijk? En hoe zie ik mezelf naast mijn gebruikelijke overkomen. Hè? Wat ik zeg van met de rode lippen en met altijd verzorgd. Ik durf nu ook gewoon zonder lippenstift naar buiten te gaan, bij wijze van spreken.
0: Ja, je bent net als mijn moeder, inderdaad.
2: Ja.
0: Die heb ik eigenlijk, ja, oké, soms als ik thuis bij haar thuis kom en ze is echt net wakker. Maar voor de rest, zij heeft altijd rode lippen.
2: Ja.
0: Altijd. Okay. Ja.
2: Ja, dat is wel een constant. En dat mag er ook zijn. En dat heeft ook niet altijd met niet zelfverzekerdheid te maken. Het is fijn om deze verschillende gezichten van mezelf te laten zien. En ik vind het ook gewoon heel erg leuk om Haagse fotografie in het daglicht te zetten. Snap je? Ik vond het gewoon, ik hou gewoon heel erg van deze stad. En ik denk dat, ja, vaak is Amsterdam zo het centrum van, oh, daar moet je zijn,
0: bah,
2: de fotografie. Nee, ja, wil ik niet zeggen, maar ik vond het gewoon gaaf om dit te doen. Vooral, ik werd er gewoon heel erg vrolijk van en ik kreeg er heel veel energie van samen met Marissa. We vonden het gewoon heel tof om ermee bezig te zijn. En ik denk gewoon dat het heel vet is geworden. We hebben in de wonderkamers van het kunstmuseum mogen fotograferen. Dat was zo gaaf. We hebben werelden gemaakt. En dat is eigenlijk het hele project. Het is niet alleen de Eye of the Beholder van de fotograaf. Het is ook ons Eye van de Beholder. Het is ook uiteindelijk de Eye of the Beholder van de mensen die komen kijken. Die voelen zich ook aangetrokken tot het ene werk. En die vinden dat ineens heel bijzonder. Of die zien een detail in een foto. Dat is zo leuk als je naar de bezoekers kijkt nu.
0: Wat heb je gehoord met de opening afgelopen maandag? Wat voor reacties kreeg je?
2: Ja, ze waren echt best wel flabbergasted van de zorgvuldigheid waarmee we de expositie hebben opgezet. Het is niet zomaar neergehangen zo van, nou ja, ga je gang. Er is echt over nagedacht. Al onze creativiteit is hier tot uiting gekomen.
0: Ja, tot in de detail met zelfs spullen van je man antiek en
2: we hebben op verschillende manieren
0: vintage
2: opgehangen. Sommige dingen bewegen. Dus is één werk wat ronddraait bijvoorbeeld. Het is gewoon heel bijzonder. Dus ik zou zeggen, kom gezellig kijken. We zijn wel op afspraak, in die zin, we zijn gewoon op gezette tijden open. Hè. Het is niet een gallery met een bemande receptie waar je zomaar langs kan komen. Het is echt wel een bijzonder pand.
0: Is het tot en met de 17e in ieder geval is het te zien?
2: Ja.
0: Staat op de website de data precies?
2: Ik heb
0: of op
2: twee
0: de Insta
2: pages. Eentje natuurlijk van Eye of the Beholder _ Den Haag. vraag.
0: Yes.
2: En mijn eigen is heel makkelijk, Annemarie met streepje. Daar zou je naartoe kunnen gaan voor de actuele openingstijden. Maar ik kan ze ook noemen.
0: Noem ze maar
2: vandaag
0: even snel.
2: En morgen tussen 12 en 3 zijn we open. En dan volgende week woensdag, donderdag, vrijdag. Ook weer van 12 tot 3. En de week daarna op dinsdag, donderdag en vrijdag van 12 tot 3.
0: Nou ja.
2: Dus ja, ik moet gewoon 's avonds natuurlijk...
0: Ja, wauw. En dan ben je daar ook altijd.
2: Ja, dan ben ik er ook.
0: Oh, dat is extra bijzonder. Dan kunnen mensen ook met jou in gesprek.
2: En ik zorg ook dat er af en toe een fotograaf is om...
0: Ook met diegene in gesprek te gaan. Ja, ik heb dan de prangende vraag. Ja, en misschien is dit heel ingewikkeld voor jou. Maar ik ben heel benieuwd, de eye of the beholder. Dus ja, wat is schoonheid?
2: Ja.
0: Hoe vind je jezelf het mooist? Nu je al deze verschillende versies van jezelf hebt gezien.
2: Ja, nou, ik vind mezelf eigenlijk het mooist als ik gewoon puur en natuur 's ochtends uit mijn bed stap.
0: Oh, wauw!
2: Ja, ja, en dan kijk ik gewoon eigenlijk in mijn ziel. Want dan ben je letterlijk en figuurlijk naakt. En dan denk ik, nou, volgens mij ben ik best goed bezig zo op mijn 50ste.
0: En was dat altijd zo of is door dit project veranderd?
2: Dat is versterkt, laat ik het zo zeggen.
0: Mooi.
2: Ik ben nooit een heel super onzeker iemand geweest. En natuurlijk heb je zo gedurende de maand wel eens... He, mindere dagen, maar over het algemeen heeft dit project me wel sterker gemaakt. En ja, ik denk dat wij als vrouw ook heel veel verschillende gezichten hebben. En die heb ik kunnen laten zien van een beetje... inderdaad met een hele grote dikke bril helemaal ingepakt. Hè, zoals je op de flyer ziet, het linkerfoto. Maar ook, ja, puur natuur en alles wat daartussen zit. We zijn meer dan één beeld. En ook in het allerkwetsbaarste moment... mag ik van mezelf houden.
0: Wauw, wat mooi. Annemarie Jung, tot en met de 17e in ieder geval is het te bekijken.
2: Daarna op verschillende locaties, ook bij de Basiliek bijvoorbeeld, een restaurant komt het te hangen.
0: Wow.
2: Het komt bij Horace te hangen op het Annapolonaplein. Maar ik ben nu, we only just begun, met verspreiden. Dus wie weet komen we nog op meerdere locaties te hangen.
0: Ja.
2: Maar hou onze socials alsjeblieft in de gaten.
0: Annemarie Jung, dankjewel.

0: Ja, Maals Smit hier op Den Haag FM. Je luistert nog steeds naar Haags Bakkie.
1: Haags Bakkie.
0: Ja, en ik heb echt leuke gasten. En ik zei het vanochtend al tegen Sanji. Ik heb speciaal mijn Happy Love Club shirt aan. Hoppie Bon. En ja, Hoppie is natuurlijk echt Antojaans. Want ja, het is vandaag een bijzondere dag. Het is Dia de Himno y Bandera. Zeg ik dat goed?
2: Klopt helemaal.
0: Wat is het verschil tussen Dia de Bandera en Dia de Himno y Bandera? Of is dat hetzelfde?
2: Het is hetzelfde.
0: Oh ja, oké.
2: Het is de dag, we vieren de dag dat we een eigen vlag hebben ontvangen.
0: Ja, Curaçao.
2: En volkslied.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ik spreek met Soyen en zij stond gisteren ook op Kitty Kotti. Maar met een inimini snippet van wat er vanavond gaat plaatsvinden. Want helemaal in de dag van de vlag, zeg maar, wordt er een prachtig aflevering, de tweede volgens mij editie, ja, toch? Van Poetry and Pancakes gevierd in het Laaktheater. Ja, en jij bent de host, de organisatie. Je hebt echt een prachtig programma samengesteld. Vertel.
2: Nou, dag luisteraars. Ik ben Soya Martina en ik ga vanavond Poetry and Pancakes draaien in Laaktheater. Het is de tweede editie inderdaad. En we gaan het vandaag hebben over Curaçao en Dia de Himno y Bandera, de dag van de vlag en het volkslied. En daar hebben we een mooi programma omheen gebouwd. Er is spoken word in het Nederlands, in het Papiamento. Roel Calister komt. Hij komt een stuk van zijn theaterstuk laten zien.
0: Ja, geweldige muzikant met de herdenking. De 30ste op het Lange Voorhout bij het Slavernijmonument heeft hij ook prachtig met het residentieorkest opgetreden. Ja, het is echt een muzikaal talent.
2: Klopt.
0: Ja, oh, dat wordt een hele mooie dag.
2: Ja, en zijn Bigot komt vertellen over, ja, eigenlijk het verleden. Hij werkt bij het Nationaal Archief.
0: Mm-hmm.
2: Hij komt verdiepende verhalen vertellen over hoe het vroeger was. En we kijken samen naar de toekomst. Dus ja, ik heb er echt zin in.
0: Ja, dat snap ik. Hey, want wat betekent deze dag voor jou?
2: De dag betekent voor mij dat we erkend worden als het territorium. Zonder vlag heb je geen bestaansrecht bijna. Kan je geen territorium claimen. We hadden vroeger, vielen we onder de Nederlandse Antillenvlag. Eerst 6 sterren, toen 5, omdat Aruba onafhankelijk werd. Maar het is niet je eigen vlag. En toen in, ik denk 1984, als ik het goed heb, is, of ja, 84 volgens mij, neem me niet kwalijk. Toen heeft de regering Curaçao heeft een wedstrijd uitgeschreven voor een nieuw ontwerp. En meneer Den Dulk heeft toen het ontwerp gewonnen.
0: Oh, maar dat is fantastisch. Dus de vlag is echt door het volk zelf gemaakt.
2: Ja, zeker. Zeker. En ik vind het de combi van dat donkerblauwe van de zee en de sterren en de witte streep. Ja, andersom. Gele streep, witte sterren. Vind ik ontzettend mooi.
0: Ja.
2: Ja, het is ook een kleur die men ook gewoon kan dragen.
0: Ja, en dan denk ik meteen aan toch het WK, de Blue Wave. Ja.
2: Wow.
0: Hoe trots ben je?
2: Ook gewoon, ik rij je sinds kort ook met een vlag van Curaçao. Iedereen weet het gewoon. Mensen van alle leeftijden, alle nationaliteiten weten gewoon dat dat de vlag van Curaçao is. En ja, we waren er ook echt om te voetballen, maar ook voor de vibes. We brachten ook gewoon de vibes. Zo zijn we.
0: Ja, het WK heeft Curaçao op de kaart gezet.
2: Echt? Ja. Voor wie het nog niet kende, die kent het nu.
0: Ja, gisteren was natuurlijk Kitty Kotti. Afschaffing van de slavernij werd herdacht en gevierd. Op heel veel plekken in de stad. Je had speciaal een poetry and pancake kleine mini-talk, zeg maar. Je had ook een heel mooi spoken word-stuk voorbereid. Dat was prachtig. Het gesprek had je met een dame die heel actief is in de Curaçaose community hier in Den Haag. Ze doet mega veel. En het was best wel een serieus gesprek. Want ja, waarom wordt Kitty Kotti of Quiebra de Cadena niet zo uitgebreid gevierd onder de Curaçaoenaars als dat in Suriname wordt gedaan. Want het is een dag die heel belangrijk is, juist ook voor iedereen op Curaçao.
2: Klopt. Ik denk ook wat zij zei gisteren, we zijn er niet mee opgegroeid. En ook, het is ook een deel van de Curaçaose aard, mag ik wel zeggen, van we houden meer van feesten dan van echt dingen aanpakken. Kijk, als je het er niet over hebt, dan bestaat het niet. En je pijn kan je wegfeesten. En dan ben je klaar. Dan hoef je het er niet over te hebben. Maar wat ik ook gisteren zei, als je het niet oplost, dan hebben je kinderen er straks last van. En dat is heel erg jammer. En ik vroeg ook hè, gisteren van, is het misschien omdat de pijn te groot is? En gisteravond zat ik daarover na te denken. Misschien is het wel dat. Dat niet iedereen er altijd maar over wil hebben. Maar je moet het wel over hebben. Niet altijd, maar je moet wel een deel van je tijd nemen om te beseffen waar we vandaan komen.
0: Ja, heel belangrijk.
2: Ik ben daar heel bewust van. Ja. Wat ik ook zei, ik heb ook Groningse voorouders. Dat wil zeggen dat ergens is er, heb ik een Nederlands voorouder. Dus we zijn niet alleen zwarte of bruine mensen. We zitten erin samen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou, ik ben benieuwd of er vanavond ja, een stukje geschiedenis. Dus er komt ook een stukje serieus. Spoken word ook natuurlijk. Maar het wordt ook een feestje. We gaan het er zo nog uitgebreider over hebben. Nu eerst dinnerparty. Ja, ook toch een party, hè?

0: Ja, dinnerparty hier op Den Haag FM.
1: Haags Bakkie.
0: In Haags Bakkie, want daar luister je naar. Tot 12 uur ben ik bij je. En nou ja, een dinnerparty, dat is het misschien vanavond ook wel een klein beetje. Poetry en pancakes, want ja, het concept is, en gisteren werden ze ook uitgedeeld, heerlijke pannenkoeken. Je krijgt een pannenkoek en dan krijg je ook spoken word, muziek, een lezing. Van alles krijg je ook nog voorgeschoteld als een soort van toetje, zeg maar. Ja, het zijn mooie avonden, hè? Hoe was de eerste editie van Poetry and Pancakes? Wat voor reacties kreeg je daarop? Ja, hè?
2: Ja, het was fantastisch. Isaline Kalista kwam zingen. En dat was wel mijn eerste keus, maar ik dacht, ja, die komt niet zomaar. En die kwam gewoon.
0: Ja, ze is echt
2: en,
0: goed.
2: En ik had spoken word artiesten. En ik interviewde twee dames uit de wijk. Ja, het was fantastisch. En allebei die dames ken ik best wel. En ze kwamen allebei met een verhaal waarvan ik dacht, wat?
0: Oh, dat wist je nog niet.
2: Oh, wat leuk. En ook mooie verhalen, oprechte verhalen.
0: Wauw.
2: Ja, dat is echt dat ik denk, daar doe ik het voor. Ik vind dat de gewone mens, om het zo maar te zeggen, ook een platform mag krijgen om zijn verhaal te doen. En niet alleen omdat je bekend bent of omdat je iets hebt georganiseerd. Dus ja, die vlieger gaat bij mij niet op, sorry. Ik vind het juist de mooie, simpele verhalen van mensen van alle dag. Dat is het mooiste wat je kan horen.
0: Ja, en ook heel veel erkenning, denk ik.
2: Heel veel.
0: Ja, hey, is het vanavond vooral bedoeld voor mensen die roots hebben op Curaçao? Is het voor iedereen uit Laak? Of is het voor heel Den Haag en iedereen die geïnteresseerd is?
2: Iedereen. Iedereen is welkom. En ik zou willen dat er een gemengde groep komt. En dat die naar huis gaan met opnieuw opgedane kennis van Curaçao.
0: Ja, mooi. Ja, ik was laatst ook naar een meeting over, of een lezing, zeg maar, ook over Curaçao. En toen heb ik ook weer echt heel veel geleerd. Juist ook over hoe mensen weggaan van de eilanden, weer terugkomen. Maar ook, en daar was ik wel geschokt over eigenlijk, over hoe witte mensen in de koloniale tijd daar naar de eilanden kwamen. Het eiland eigenlijk helemaal leeg hebben geroofd. En ja, als het dan leeg geroofd is en er valt niks meer te halen, gaan ze weg. En dat de bevolking daar dan zelf achterblijft met ja, niks, zeg maar. Ik vond dat wel heel intens, zeg maar.
2: Is het nog steeds, misschien niet in dezelfde mate, omdat er ook steeds meer weerstand komt. Maar het gebeurt nog steeds. En het is gewoon heel erg.
0: Ja. Hey, vandaag Dia de Bandera. Ik kort hem even in.
2: Dan ja, wij doen het ook, hoor.
0: Ja, hoe is dat? Omdat dan gisteren Kitty Kotti, vandaag Dia de Bandera. Ja, het is een bijzondere week, denk ik, voor jou.
2: Gisteren, het verschil tussen gisteren en vandaag is, ik zag gisteren heel veel Surinaamse dames elkaar feliciteren met Kitty Kotti. En vandaag is dat alle Curaçaoenaars elkaar feliciteren met Dia de Bandera. En dat is het verschil. Wij feliciteren niemand op Kitty Kotti. Omdat we het gewoon niet volledig hebben meegekregen. Maar op 2 juli, ja, straks zie je iedereen met zijn shirt. Als je op Curaçao zou zijn, dan zou je alleen maar de kleuren blauw, wit en geel zien. In alle vormen, alle maten. Iedereen op straat, iedereen gezellig. Een soort van Koningsdag, zoiets.
0: Ja, oh wauw, ja, dat je iedereen in het oranje ziet. Ja,
2: ja, en dan moet je niemand zoeken.
0: Nee.
2: Want iedereen in blauw.
0: Geweldig.
2: Dus ja, dat.
0: Oh, nou, gefeliciteerd moet ik dan zeggen. Dank want dat had ik nog niet eens gedaan.
2: Dankjewel.
0: Gefeliciteerd met de dag van de vlag. Zijn er nog kaarten? Dat is ook natuurlijk heel belangrijk.
2: Kaarten.
0: Oh, fantastisch. Ja, het Laaktheater.
2: In het Laaktheater.
0: Ja.
2: Begin om 7 uur, de deur gaat om 6 uur open.
0: Oh, en pannenkoeken vooraf, zeg maar. En
2: ja,
0: dan,
2: ik heb vandaag bijzondere pannenkoeken gebakken.
0: Oh.
2: Pompoenpannenkoek heb ik vandaag.
0: Oh, nog een beetje gezond ook.
2: Ja.
0: Ah. Hey, en ik ben ook wel benieuwd, want gisteren hadden heel veel Surinaamse dames een kotto aan.
2: Ja.
0: De traditionele Creoolse kleding, zeg maar, van Suriname. Verwacht je vanavond ook dames in Curaçaose klederdracht?
2: Wij
0: of heren?
2: Wij vragen dat eigenlijk niet zo snel, maar het is absoluut welkom.
0: Ja.
2: ik heb het ook niet aan vanavond.
0: Maar jij bent al heel goed in het blauw.
2: En vanavond heb ik ook wel weer een blauwe jurk aan. Maar ik draag het niet zo gauw.
0: Heel veel plezier vanavond, want het wordt een groot feestje. Roel Kalistar is ook echt zo'n goede artiest. Ja. Die gaat een stuk spelen. Daar is poetry, daar is een lezing. Daar is van alles te doen in het Laaktheater vanavond. Dank je wel en een hele mooie dag, hè, Sojen?
2: Dank je wel dat ik mocht komen.
0: Ja, en dan ga ik nog heel eventjes een oproep doen. Want je hebt nog 4 minuten. Nou, iets langer, want het nieuws hebben we ook nog. Om te stemmen op de FNA 11 plaats. Ik ga hem weer even aan je laten horen. Did you

Ja, ga naar onze socials, denhagevam.nl. En check het en laat me weten welke ik zo meteen na het nieuws moet draaien. Nu eerst nog even andere muziek, Alex Warren. Oh.

0: Nu het nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, het nieuws op Den Haag FM. Een studentenwoning in de Obrechtstraat is gisteravond korte tijd ontruimd geweest na een probleem met gevaarlijke stoffen. Enkele bewoners zijn door ambulancepersoneel nagekeken en volgens lokale media is een van hen naar het ziekenhuis gebracht. De onwelwording gebeurde tijdens schoonmaakwerkzaamheden in het pand aan de Obrechtstraat. Vermoedelijk heeft het gebruik van die schoonmaakmiddelen tot een chemische reactie geleid. Nadat de woning was geventileerd, konden de bewoners weer naar binnen. Bij een ander studentencomplex, het Rode Dorp, bij station Holland Spoor, wordt vanmorgen een groot waterbassin geïnstalleerd. Plaatsen gebeurt met behulp van een hijskraan in de tuin. En verslaggever Lieve van Sloten staat erbij en kijkt ernaar samen met Rob Moiré van de Haagse woningcorporatie Stedion.
2: Het is een regenton die op een vrachtwagen staat. Alles is hier ook afgezet.
3: Het bassin wordt nu van de vrachtwagen afgetakeld.
2: En dat bassin, is dat nou een soort grote regenton? Hoe moet ik dat zien?
3: Ja, zo zou je het eigenlijk wel kunnen noemen. Ja, het is een ondergrondse regenton.
1: Bewoners gaan straks regenwater gebruiken bij het draaien van hun was in twee grote collectieve wasmachines. Na lange tijd van relatieve rust op het stikstoffront zijn boze boeren gisteren met hun tractoren naar Den Haag getrokken om te demonstreren. Politiek verslaggever Marijn Kramer over het hoe en waarom van hun actie.
4: Dat gevoel dat juist de boeren eigenlijk alle problemen met stikstof moeten oplossen, dat is iets wat echt onder de mensen leeft daar. Dat juist zij dan met minder koeien moeten doen, meer moeten werken aan de uitstoot van bijvoorbeeld ammoniak. Zij vinden eigenlijk dat het een beetje te veel en te snel gaat en willen eigenlijk ook meer zien dat ook bijvoorbeeld de industrie of de Rotterdamse haven meer de rol zou gaan pakken.
1: Tot laat in de avond was er in de Tweede Kamer een stikstofdebat. Boeren uit onder meer de Krimpener Waard protesteerden op de Haagse Koelkamp tegen die nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Ze kwamen met meer trekkers dan afgesproken en daarom greep de mobiele eenheid in. 5 boeren zijn aangehouden, maar kort daarna vrijgelaten. Sluit ik af met het weer. Eerst bewolking en enige tijd regen. In de loop van de dag opklaringen bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen enkele wolkenvelden, maar ook zonnige periode. Maxima vandaag en morgen rond 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op tenhagfm.nl.
0: Nu

0: Ja, Repeated, Martin Garrix en Ed Sheeran. Ja, van die mega grote artiesten. En daar had ik het over met mijn volgende gasten.
1: Haags Bakkie.
0: Haags Bakkie, daar luister je naar. Want ja, Nadesh en Esther, jullie zijn aangeschoven. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, want jij gaat vanavond naar Bruno Mars, hè?
2: Ik ga naar Bruno Mars.
0: Oh, fantastisch, ja. Last minute heb je nog kaarten op de kop weten te tikken. Ja, ik snap het helemaal. Ik ben heel benieuwd hoe de show is. Ik hoor echt mega goede verhalen. Heb jij een artiest, Esther, waarvan je denkt van... Oh, fantastisch, die zou ik wel heel graag willen zien. Of daar ben ik
3: ja,
0: al een keer geweest.
3: Ja, ja, Celine Dion. Ja.
0: Celine, oh ja. Dat snap ik. En die toert volgens mij niet heel vaak, omdat haar man ziek is. Dus zij wil een beetje...
3: Zelf ziek.
0: Oh ja, nu zelf. Ja. Maar vroeger, ik weet dat ze niet zo heel veel toerde.
3: Nee, klopt. Ze heeft een eigen theater gehad in Las Vegas.
0: Ja, ben je in Las Vegas geweest?
3: Nee, dat zou ik wel doen, maar dat is niet doorgegaan.
0: Waar ben je geweest?
3: In Amsterdam.
0: Ah, gewoon lekker in Nederland. Ja.
3: De laatste tour dat ze in Nederland zou doen, hadden kaarten voor eerste rang. Maar toen werd ze ziek.
0: Ja. Oh. Nou, fantastisch. Nou, we hebben het nu over geweldige muziek. En waar we dan fan van zijn. Maar we gaan het natuurlijk over iets anders hebben. Want we hebben het over de campagne Nieuw 70. Want die zet BeHake.com, het platform voor Haagse trots van de gemeente Den Haag. Nieuwe inspirerende Haagse initiatieven in de schijnwerpers. En dat zijn jullie twee initiatieven. Jullie zijn voorgedragen door andere mensen uit de wijk. Nadia heeft het ingediend voor Made in Laak. Daar ben jij van, Nadesh. En Marta en Vasco hebben het ingediend voor de bewonerscommissie van het havenkwartier. En daar ben jij van, Esther.
3: Klopt.
0: Ja, de bewonerscommissie van het havenkwartier. Ja, dan denk je, waarom zijn zij genomineerd? Nou, het gaat over de woningen met de rode daken van Berlage. Nou, misschien ken je ze wel. Het zijn woningen in het havenkwartier. Natuurlijk in het stadsdeel Scheveningen. Met die markante rode daken van Berlage. Ja, het is echt... heel karakteristiek en authentiek. En ja, in Scheveningen, hoe trots ben je op die huizen daar?
2: Heel erg trots.
0: Ja?
2: Ja, absoluut.
0: Ja, en wat doen jullie als bewonerscommissie havenkwartier om dat stukje dus in de schijnwerpers te zetten? Of te zorgen dat het mooi blijft, zeg maar?
2: Zal ik bij het begin beginnen?
0: Ja, kom op, vertel.
2: Oké. Okay. Hof Wonen, onze woningcorporatie, was gestart met onderzoeken om onze huizen te slopen, dan wel te renoveren. Waarop wij een bewonerscommissie gestart zijn. En we hebben heel veel steun gehad van politieke partijen. En we hebben kunnen bewerkstelligen dat wij gerenoveerd gaan worden en niet gesloopt.
0: Dus
2: dat is hetgeen waar we echt trots op zijn. We hebben het hier inderdaad over oude huizen van bijna 100 jaar oud. Het zijn de eerste sociale...
0: Het zijn dan bijna monumenten, toch? Ook, ja.
2: Het zijn de eerste sociale huurwoningen die nog met de vinger in de pap van Willem Drees zijn gebouwd. Oude vissershuisjes zijn het. En door achterstallig onderhoud, er is al in geen jaren iets gebeurd in onze straten. Zijn er veel problemen, dat klopt. Maar niet onoverkomelijk volgens ons. Dus we zijn de strijd aangegaan. En met een flinke achterban en alle steun. En we hebben het bereikt dat wij blijven staan. In tegenstelling tot heel veel wat wel gesloopt gaat worden. Dus daar zijn we echt super trots op.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, schimmel, vochtproblemen, dat heb je met wat oudere huizen natuurlijk.
2: Ja.
0: Maar toch wilde je gewoon daar blijven wonen. En liever renoveren dan slopen. En naar een prachtige nieuwbouwwoning waar alles helemaal goed werkt.
2: Nou, dat wordt wel mooi gebracht. Dat je naar een prachtige nieuwe woning kan gaan. Maar het is een A1-locatie. En er zouden dan duurdere appartementen voor terugkomen. Dus er zijn maar een paar mensen die echt mogelijk terug zouden komen. En de rest zou uit elkaar vallen en verspreid worden door heel Den Haag.
0: Ja.
2: de saamhorigheid in de buurt is erg groot. Dat haal je helemaal uit elkaar. En dat krijg je dan ook niet meer terug.
0: Ja, dus jullie zijn heel trots, maar vooral ook heel blij en dankbaar dat je mag blijven wonen waar je woont.
2: Zeker.
0: Ja. Zeker. Want kan je een beetje omschrijven hoe jullie straat dan is en hoe de bewoners dan zijn met elkaar? Want ja, dit hebben jullie met elkaar bewerkstelligd.
2: Dat klopt. Nadat we de bewonerscommissie hebben opgestart, ja, lopen er meerdere initiatieven ten gevolge van. Zo komt er een opruimdag door alle vier. We hebben het over vier straten, 264 woningen. Er komt een opruimdag waarbij mensen ook gaan helpen. Oudere mensen die boven wonen en spullen hebben die weggegooid moeten worden, maar dat niet wegkrijgen. Bijvoorbeeld dat die geholpen worden door de buren. Of achtertuinen die mensen niet kunnen bijhouden. Dat er geholpen wordt om dat op te ruimen. In een soort van buurtfeest. Activiteit. Dus er komen springkussens voor de kinderen en poffertjes. We hebben een buurtpreventieteam opgezet met inmiddels 25 leden.
0: Oh, wow!
2: Die ook voor de sociale contacten een gesprekje aangaan met mensen die alleenstaand zijn. En ook doorgeven via korte lijnen als er problemen zijn met zwerfafval of losliggende stoeptegels, dat soort zaken. Dus heeft de samenhorigheid nog meer beïnvloed dan dat het al was. Het is een volksbuurt en mensen wonen er vaak al heel lang, kennen elkaar allemaal.
0: Hoe lang woon jij er?
2: Iedereen staat klaar voor elkaar. Dus
0: hoe lang woon jij er al?
2: Ik woon er 7 jaar.
0: Oh, dus dat is eigenlijk nog niet eens zo lang. Terwijl andere buurtbewoners veel langer er wonen.
2: 40 jaar, 40 plus.
0: Wauw, en dan zo actief voor jouw buurt.
2: Ja, zeker.
0: Kijk hoe trots ze is. Ja, Marta en Vasco, die hebben het ingediend. Die waren ook super trots op dit prachtige initiatief. De bewonerscommissie Havenkwartier. Fantastisch. Ja, je kan het herkennen dus aan die rode daken. Dank je wel, Esther, voor je mooie verhaal. En voor het redden van al die huizen. 264 woningen?
2: Ja.
0: Wauw, fantastisch. Ja, op de website van BeHake kan je ook nog meer van deze initiatief vinden. Vast ook een filmpje van jou.
2: Ja,
0: ja toch?
2: Ja.
0: Ja, en Nadesh, die staat ook op die website. Mooie plekken, mooie initiatieven in Den Haag waar we met z'n allen trots op zijn. Daar horen we zo meteen na Girls meer over.

0: Ja, girls, hier op Den Haag FM. Jij luistert naar Haags Bakkie. Tot 12 uur ben ik bij je. En ik zit hier met Nieuw 70. Prachtige initiatieven uit de stad waar Hagenaars trots op zijn. Een initiatief van BeHake. Nieuwe inspirerende Haagse initiatieven worden in de schijnwerpers gezet op de website. En die komen dan vervolgens hier in Haags Bakkie ook vertellen over wat voor mooie dingen ze doen allemaal in de stad en voor de stad. Mensen konden initiatieven aandragen. En dan met de stadsdeelambassadeurs zijn er weer zijn selectie gemaakt. Even spieken, volgens mij. Ja, 24 initiatieven zijn geselecteerd. 3 per stadsdeel. En als we dan naar stadsdeel Laak gaan, dan hebben we ook Made in Laak. Die is uitgekozen. En Nadesh is daarvan hier aanwezig. We hadden al goedemorgen gezegd. Een storytelling platform online. En er worden wekelijks meerdere verhalen uit het stadsdeel gedeeld via Instagram en LinkedIn. Vertel, hoe is dit zo ontstaan?
1: Dit is eigenlijk een beetje ontstaan door de stadsdeeldirecteur, Veriel Hogevorst. Want er gebeurt namelijk ontzettend veel moois in de wijk Laak. Door bewoners, initiatieven, ondernemers, organisaties. En zij dacht, dit verdient ook gewoon een platform. En zo is Made in Laak ontstaan.
0: Ah, en hoe ben jij daarbij betrokken geraakt?
1: Ik ben er betrokken bij geraakt door mijn collega Mackie, die ook voor Made in Laak bezig is. Want wij zijn ZZP'ers en wij zijn in dienst voor Made in Laak, om het zo maar te zeggen. En hij zei, Nadesh, heb jij zin om ook foto's en video's te maken voor dit initiatief? En dat leek mij alleen maar leuk. En ik ben nu sinds januari hiermee bezig.
0: Oh, dan zijn we eigenlijk een beetje collega's. Ook, je gaat lekker de straat op, verhalen ophalen. Hey, en wat is dan het mooiste wat je... Nou ja, het mooiste. Noem een paar voorbeelden van verhalen die jij hebt gemaakt vanuit het mooie stadsdeel Laak.
1: Dat verschilt heel erg, want we werken namelijk met maandthema's voornamelijk. Dus bijvoorbeeld was het in juni het thema muziek en in mei was het thema dieren. En dan ga ik eigenlijk door middel van de bewoners, want ik zie de bewoners eigenlijk ook als onze redactie. Want we doen het niet alleen over de wijk, we doen het echt samen met de wijk. En dan probeer ik iemand die ik al eerder heb geïnterviewd, stuur ik dan een appje. En dan zeg ik van, ken jij nog iemand met dieren? Of ken jij nog iemand met die een muziek als hobby heeft of muzikant is? En dan ga ik daar naartoe en dan doe ik daar een video-interview mee of maak ik daar foto's van.
0: Ja, Soyen, die was natuurlijk net hier te gast. Alles over, die hebben de Bandera. En natuurlijk in Laak, het Laaktheater, vindt dat plaats. Dus die ken jij dan natuurlijk ook uit de buurt. Ja, dit soort initiatieven waar zij dan over vertelde, zijn dat dan ook de mooie dingen die gebeuren in Laak?
1: Zeker. Soyen heb ik nog niet voor mijn camera gehad. Maar ik kom haar zeker ook tegen. Want ik kwam haar bijvoorbeeld tegen bij een iftar die werd georganiseerd door Wijks. Ook was ik bijvoorbeeld aanwezig bij de happening van het Laaktheater. Heb ik ook hoor geen gehoor van het Laaktheater gefotografeerd en gevideografeerd. Maar ook bijvoorbeeld bij ondernemers zoals dierenartspraktijk Laakkwartier. Heel veel.
0: Hey, als we het hebben over de verschillende thema's, wat is typisch voor Laak, vind jij? Want ja, je komt natuurlijk heel veel tegen. En kom je zelf trouwens ook uit Laak?
1: Ik kom zelf officieel niet uit Laak. Oh. Maar wel daarnaast in Moerwijk woon ik nu.
0: Nou, dat is wel echt
1: een
0: soort van...
1: en getogen Hagenees.
0: Dat... Ja, maar Moerwijk grenst wel echt, zeg maar. Ja, dus je bent vaak genoeg in Laak te vinden.
1: Sowieso.
0: Ja.
1: Iedere week ben ik er te vinden.
0: Ja, nou ja, nu sowieso helemaal voor Made in Laak. Maar dat was altijd waarschijnlijk al zo. Omdat ja, je gaat vaak toch de aangrenzende wijken door.
1: Precies.
0: Om ergens anders te komen, zeg maar. Wat is er typisch aan Laak? En misschien weet je dat juist wel beter omdat je uit Moerwijk komt.
1: Heel veel betrokkenheid.
0: Oh ja?
1: Iedereen is er wel echt voor elkaar, moet ik zeggen. En ook tijdens een interview merk ik ook dat je echt met open armen ontvangen wordt. Dus het is echt gewoon van, kom lekker binnen, wil je een bakkie? En zo beginnen we eigenlijk aan ons interview. Het is niet, zeg maar, een rare spanning die je tussen de mensen hebt. Het is echt van, je hoort erbij. Je wordt echt ontarmd door de wijk. En dat is wel heel erg mooi om te zien. En wat ik ook heel erg grappig om te zien vind, is dat iedereen wel iets van vrijwilligerswerk doet in de wijk. Iedereen
0: wil
1: echt de wijk een stukje mooier maken.
0: Wauw. Oh, dat is echt mooi, inderdaad. Ja. Hey, en wekelijks komen er dus verhalen uit Laak op de website. Of tenminste op LinkedIn en op Instagram. Waarom hebben jullie gekozen om voor de socials te kiezen en niet ja, een website of een nieuwsbrief of iets gedrukt zelfs.
1: Omdat je zo ook heel veel jongeren kan bereiken.
0: Ja, en is dat ook wat je merkt? Krijgen jullie ook reacties van jongeren? Of misschien zelfs dat ze zeggen, joh, kom bij ons filmen. Maak een verhaal over dit of dat uit onze wijk.
1: Vaak krijg ik vooral heel veel appjes via van de ene buurtbewoner die mijn nummer doorstuurt naar de andere buurtbewoner van hey, we zagen wat jullie hier deden, kom ook bij ons langs enzovoort. En ook vooral waardoor we voor Instagram bijvoorbeeld hebben gekozen is omdat het moet aantrekkelijk zijn voor iedereen. Dus we proberen ook de verhalen zo kort mogelijk te houden, zodat je eigenlijk zo kort mogelijk kan zien wat we...
0: Ja,
1: zien.
0: Zelfs de NOS doet het met de short stories, zeg maar. Dus ja, dat is gewoon deze tijd. Alles is hapsnap, zeg maar.
1: Zeg maar, als ik een heel lang verhaal ga maken, dat zeg ik ook tegen de mensen die ik dan interview van hey, ik heb echt geluisterd naar je verhaal. Wees niet beledigd als ik het wat korter maak. Maar ja, we moeten het gewoon interessant houden voor iedereen. En iedereen zijn spanningsboog is nu maar zo. Dus
0: ja,
1: dat vooral.
0: Heel kort inderdaad. Hey, hoe vind jij het? Ja, en trouwens voor Esther ook. Hoe vinden jullie het dat jullie zijn aangedragen door buurtbewoners? Bij jou bijvoorbeeld heeft Nadia het ingediend. En bij jou Marta en Vasco. Hoe vinden jullie dat jullie zijn aangedragen als initiatief? Ik begin bij jou, Esther.
2: Ook wel een groot compliment.
0: Ja.
2: Ja, ik vind het een groot compliment.
0: En zijn dat dan ook andere buurtbewoners die dan trots zijn op jou? Of,
2: Nou, ik weet niet of dat ze op die manier trots zijn. Maar iedereen is blij dat ze kunnen blijven wonen.
0: Ja, dat snap ik. Ja, dus ze zijn extra dankbaar op die bewonerscommissie Havenkwartier. En bij jou, hoe was dat voor jou?
1: Ja, ook een heel groot compliment eigenlijk. Want ja, het is maar ook... De mensen zijn gewoon heel erg trots, ook op zichzelf, merk je. Want ja, mensen herkennen toch de plekken terug en de bewoners terug en de ondernemers en organisaties terug van hun wijk. En het enige wat wij doen is die gewoon in de spotlight zetten op onze Instagram en LinkedIn-platform.
0: En Nadia, heb je haar geïnterviewd? Is zij ook... en die heb jij geïnterviewd?
1: Ik heb Nadia nog niet geïnterviewd. Ik val haar wel heel vaak lastig om te vragen of zij weer iemand kent die ik kan interviewen.
0: Dus zij heeft een heel groot netwerk en zij levert altijd mooie verhalen bij jou aan. Ja, fantastisch. Oh, wat leuk, joh. Nou, uitgebreid, als je hier nog meer over wil weten, ga naar de website beheek.com, want daar staan al die prachtige 24 initiatieven. 3 per stadsdeel zijn daar uitgekozen. En dat zijn dus ook vandaag hier in de spotlight. In Haasbakkie, Meet in Laak. Nadesh, dank je wel dat je uitgebreid hebt verteld over die mooie verhalen die jullie uit Laak brengen. Elke week weer op Instagram en LinkedIn. En jij ook, Esther, bedankt van de bewonerscommissie Havenkwartier. Ook te vinden op de website BeHeek. Want jullie hebben ervoor gezorgd dat die prachtige huizen met de rode daken van Berlagen mogen blijven staan. Dank, dames. En veel plezier vanavond, jij bij Bruno Mars. En jullie allebei succes nog met de mooie initiatieven die jullie in onze stad ondernemen.
3: Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

0: Ja, Laureen met Tattoo hier op Den Haag FM. Je luistert nog steeds naar
1: Haags Bakkie.
0: Ja, tot 12 uur ben ik bij je, nog een half uurtje. En ik heb zo weer een nieuw Haags talent. Rick Jillissen van Ready to Play heeft weer iemand geselecteerd. Een Haagse artiest die we in de spotlight gaan zetten. En voor de rest heb ik natuurlijk ook nog andere muziek. Lekkere muziek. Rondé bijvoorbeeld. En Just and Jack Style en John. Maar nu eerst dus Rondé hier op Den Haag FM.
1: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.

0: Ja, Gwen Stefani en Ekan op de NAGFM.
1: Hij herkent Haags talent van mijlenver.
2: Aan de telefoon hangt onze talentscout Rick Jillessen.
0: Yay, Rick. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, hoe gaat het?
3: Ja, hartstikke goed.
0: Ja, en ben je heel druk al met allerlei festivals en events deze zomer?
3: Zeker, ja, ja. We zijn voor komende zaterdag. Ik ga gelijk reclame maken. Hebben we Young Talent in de park. Maar dit keer doen we dat alleen niet in het Zuiderpark. Het is uiteindelijk wel voor het Zuiderpark. Maar de voorrondes doen we nu in Podium aan Zee. In plaats van in het mooie theater van het Zuiderpark. Maar dat komt omdat we een subsidie niet hebben rondgekregen daarvoor. Helaas, hopelijk volgend jaar wel.
0: Ja.
3: We laten het wel doorgaan. Dus dat gebeurt dus in Podium aan Zee. Komende zaterdag in de Keizerstraat 58. Dat start om 19:45. En daar spelen bands. En die een die wint, die gaat een soort mini-tour doen. In ieder geval, want dat is het leuke. Die gaan in ieder geval Haags Beat Festival openen op 16 augustus. Dat is natuurlijk superleuk als je op een groot podium helemaal vol. Als je dat kunt openen als jong persoon, is dat natuurlijk helemaal te gek. Goede ervaring. En ze spelen dan nog ergens in de Zwarte Ruiter. En 11 december in de Kleine Zaal van Paard.
0: Oh, fantastisch. Ik denk dat iedereen zich al op heeft gegeven en inschrijvingen niet meer kunnen, toch?
3: Nee, klopt. Ja. Nee, helaas gaat het niet meer. Maar als je wil komen kijken, ben je natuurlijk van harte welkom.
0: Ja, superleuk. Want ik weet vorig jaar de winnaar, Bruisboom. Ja, dat was fantastisch. Ja.
3: En
0: want...
3: zijn er ook natuurlijk, want die gaan natuurlijk ook een gastoptreden geven.
0: Ja, want dat is echt tof. Ik heb ze op zoveel events zien optreden. Volgens mij zelfs hebben ze Bevrijdingsfestival nog gehaald. Dus ja, dat is fantastisch. Een mooie springplank naar heel veel meer optredens en veel meer bekendheid. Welke talent heb je deze week voor ons gespot? En waarvan kunnen we al... Want ja, aankomend weekend dus, in Podium aan Zee... kan je heel veel nieuw talent spotten. Maar wie heb jij gespot voor ons op de radio?
3: Dat is Niarco. En zij heeft al meegedaan met... ze heeft al gestaan bij Lowlands en Zwarte Cross en dergelijke. Ook met de popronde doet ze mee. Is een Haagse met Ghanese roots. En ja, maakt afrobeats.
0: Oh, fantastisch.
3: En, ja, dat is heel leuk, vind ik.
0: Ja, wat kan je zeggen over het nummer wat je hebt uitgekozen?
3: Over het nummer kan ik eigenlijk helemaal niet zoveel zeggen. Het is een van haar nieuwe liedjes die uit is. Ze heeft dit jaar al 3 nummers uitgebracht. Waarvan de laatste, en die draai ik niet bewust... omdat zij dat samen doet met iemand, met JM Fuego... die wil ik nog apart houden. Dat is namelijk ook een Hagenaar. En die ken ik ook persoonlijk. En dat is, die wil ik voor de volgende keer houden, zeg maar. Dus die draai ik nog niet samen. Dus ik heb een ander nummer genomen van haar, Wele Wele. En ja, dat is echt heeft Ghanese invloeden, maar met een Nederlandse achtergrond.
0: Ah, super. Met een Haagse achtergrond zelfs. Ja,
3: nou,
0: toch?
3: Zeker.
0: Rick, onwijs bedankt. Heel veel plezier aankomend weekend. Zijn er nog kaarten te krijgen voor Podium aan Zee?
3: Het is vrij, dus je kunt zo naar binnen lopen.
0: Nou, fantastisch. Heel veel plezier dit weekend. Dank weer voor de tip van deze week. En DJ Frego, die houden we van je te goed. Je hebt ons alweer lekker gemaakt voor volgende week. Maar nu, Niarco met Wele Wele. Dankjewel, Rick.
3: Graag gedaan.
0: Komt-ie.
3: Jo.
0: Yes. Oh, klinkt goed, Niarco.

0: me be lolo. I know be pitting pitting. Don't play me chillin'. Don't do me be lolo. I know be pitting pitting. Do they play too much?
1: Ja, Niarco, de tip van Rick Jillissen. Volgende week weer een nieuwe tip, Haags Talent. Ja, en we gaan ook tips krijgen voor lekker op de bank. Nou, vandaag regent het, dus vandaag is misschien weer een dagje om binnen door te brengen. En we gaan dat horen van Dennis vandaag.
2: Jessica's Bankkijkers. Vandaag met Dennis.
1: Ja, Dennis is een van de bankkijkers van Jessica. Dennis, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, het is nog net morgen. Ja, ik ben een beetje moe, want ik heb op de bank gelegen, half. En af en toe op het puntje van mijn stoel natuurlijk de wedstrijd heb ik gekeken. Dus ik heb een nachtje overgeslagen en ik voel dat nog steeds.
3: Dinsdag bedoel je, die wedstrijd, ja.
1: Ja, natuurlijk heb ik gekeken.
3: Ik ook, helaas, achteraf.
1: Ach, goed, hè? Nou, nu ben ik wel een beetje voor Marokko, hoor, eigenlijk. Want ja, nu hoop ik dat ze winnen ook.
3: Ja, nou ja, nee.
1: Ja, dan heb je van de winnaar verloren. Dat is dan minder erg, toch?
3: Zo'n fiets, ja, dat snap ik je.
1: Nou, ja, toch?
3: Nee, klopt. Nee. Maar ik heb inderdaad ook die wedstrijd gekeken. Was om 9:00 op bed gaan liggen maandag. Wekkertje gezet om 3:00, maar daar slaap je natuurlijk nog niet gelijk. Dus heb ik nog even een afleveringetje van een serie gekeken.
1: En welke serie?
3: House of the Dragon.
1: Oeh, ja, is dat wat? En lijkt dat op Game of Thrones? Of is het totaal iets anders?
3: Nee, het is echt wel. Het lijkt heel erg op Game of Thrones. Je hebt ook tussendoor heb je Knights of the Seven Kingdom heb je gehad. Mm-hmm. Dat was een beetje parodieachtig en een beetje grappig. Maar House of the Dragon is echt wel weer qua verhaal en qua geweld en qua bloed en zo een beetje vergelijkbaar met Game of Thrones. Ja, zeker.
1: Oh, en is het ook zo prachtig mooi gefilmd met echt van die decors, wauw, en kostuums, wauw.
3: Ja, zeker. Ja hoor, dat is echt heel veel draken. Daarom heet het ook House of the Dragon.
1: Ja.
3: Dus nee, dat ziet er echt allemaal heel goed uit. Daar is niks mis mee. Nee.
1: Oh, ja, ik zat te twijfelen of ik het wel of niet wilde kijken. Ik ben een grote fan van Game of Thrones. En dan denk ik, ja, dan gaat dit misschien tegenvallen.
3: Nee hoor, nee, het is wel... Kijk, Game of Thrones was vooral het laatste seizoen... vond ik echt ongelooflijk tegenvallen. Dat was echt een flinke domper, vond ik.
1: Ja, en we hadden er echt heel lang op gewacht ook. Irritant. Ja.
3: Maar dit is wel, dit is een beetje in dezelfde stijl en ook een beetje dezelfde verhaallijn. En het is echt weer met families tegen elkaar, intriges, verraad, noem het allemaal maar op. Ja, ik vermaak me prima met het derde seizoen.
1: Ja, heerlijk smullen. Oké. Okay. Ik ben zelf begonnen, tweede seizoen, ook na lang wachten, met de Avatar. En toen zeiden sommigen, ja, maar dat is kinderachtig. Heb je die ook al gekeken of ben je daar dan niet van?
3: Ik heb vroeger, nou klink ik echt dan als opa verteld. Maar ik heb wel de tekenfilmversie altijd gezien van Avatar als Airbnb. Dus ik ben nog niet aan die van Netflix begonnen, als ik eerlijk ben.
1: Wat heb je nog meer gekeken? Of heb je geen tijd met dat WK?
3: Nou, ik moet wel zeggen dat ik minder kijk nu dan normaal. Vanwege inderdaad het voetbal. Want ik probeer zoveel mogelijk wedstrijden te zien. Maar wat dat betreft kijk ik nog wel degelijk series. Ik heb Widow's Bay afgekeken op Apple TV.
1: Oh, en ik ken dat helemaal niet. Waar gaat dat over?
3: Het gaat over een eiland aan de kust van Amerika. En dat is een eilandje dat ligt best wel, ik denk ongeveer zo'n 40 kilometer vanaf het vasteland af. En op dat eiland heerst een vloek. Daar is in het verleden een keer een... daar moet je eigenlijk de serie voor kijken, want ik wil niet te veel spoilen. Maar er is gewoon een vloek op dat eiland, waardoor de toeristen wegblijven. En de mensen die op dat eiland wonen, krijgen te maken op de een of andere manier met die vloek. En ja, het is op zich wel een hele toffe serie die lekker wegkijkt. Ook maar een half uurtje per aflevering, dus dat vind ik altijd wel lekker.
1: Ja.
3: Dus ik vind ook dat daar heel leuk geacteerd wordt. Maar dat seizoen is eindelijk ten einde gekomen nu. Dus daar heb ik op zich wel positief op teruggekeken.
1: Oh, leuk. Hey, en nu Nederland eruit ligt, blijf je dan ook nog steeds kijken? Of zeg je, nou, nu kijk ik toch minder en ga ik ook echt mijn wekker niet meer zetten?
3: Nee, dat doe ik sowieso niet. Ik ga niet meer van midden in de nacht kijken. Dan, als het goed is, zeg ik uit mijn hoofd, speelt Argentinië morgen nacht. Nou, dat ga ik dan weer net niet doen. Ondanks dat het zaterdag wel weer weekend is natuurlijk. Maar vanavond heb je Spanje-Oostenrijk. Nou, die ga ik echt wel kijken hoor.
1: Oh, dus lekker op de bank hangen. En voor wie ben je dan?
3: Voor Spanje.
1: Ja? Ja,
3: toch wel.
1: Ik ook hoor. En ik vind ook dat zij... Volgens mij hebben zij wel bijna de mooiste shirtjes van het hele WK. Ja, daar kijk ik dan als vrouw naar, hè?
3: Ja, nee,
1: ik vind echt dat ze mooie shirtjes hebben.
3: Oké, okay. Nee, leuk. Ja, Spanje inderdaad. Frankrijk gun ik het op zich ook altijd wel. Dus ja, ik heb er nog wel genoeg te kijken dit WK, zeker.
1: Ja, dat snap ik. Hé, dank je wel weer, Dennis, voor je tips. Kan je ze nog één keer noemen?
3: House of the Dragon, seizoen 3, op HBO Max staat hij.
1: Yes.
3: En wat hadden we het nou mee over gehad? Over voetbal natuurlijk hebben we het
1: Apple TV.
3: Hebben over. Widows Bay.
1: Ja, Widows Bay.
3: Widows Bay op Apple TV. Ja. En ik heb nog veel meer tips, maar ik heb niet veel tijd meer. Dus dat komt goed.
1: Weer
3: met Jessica.
1: Nou ja, ik ben wel benieuwd hoor. Want ik kijk toch iets minder WK nu Nederland eruit ligt. Dus ik ben weer klaar om te bingen. Maar ik ga gewoon volgende week luisteren als je weer bij Jessica bent.
3: Ja, nou ja, dan heb ik nog een laatste tipje. Maar daar wil ik eigenlijk nog heel veel over vertellen. Maar daar heb ik nu geen tijd meer voor. Dat is het laatste seizoen van The Bear.
1: De Bear. Laatste seizoen van De Bear. Oké, okay. Ook een tip. Oké, okay. Nou, Dennis?
3: Ik weet niet of je weet wat het überhaupt is, De Bear.
1: Nee.
3: Oké, okay. Nou, het is in korte lijnen een twee neven... die moeten een restaurant overnemen van een overleden familielid. En het is één grote chaos. En ze moeten het, alle pootjes moeten ze op elkaar zien te krijgen. Maar het is zo ongelooflijk goed geacteerd en gefilmd. De Bear is echt een serieuze tip. Die moet je echt gaan kijken op dit moment.
1: Ja. Op Disney Plus. Nou, Disney Plus. Mooi. Je hebt ook alle streamingsdiensten genoemd. Dat
3: ik
1: is ook fijn. Ja. Hey Dennis, onwijs bedankt voor de tips. En tot de volgende keer, hè?
3: Tot de volgende keer.
1: Doei, doei. Ja, en tot de volgende keer. Ik ben er binnenkort ook weer. Volgende week donderdag sowieso. De hele zomervakantie. En morgen is Jessica er weer gewoon. En je moet zeker blijven luisteren. Want het is de 500ste aflevering van Haagsbakkie met Jessica Mendels. Het wordt één groot feest. Er komen allemaal leuke gasten langs. En het is natuurlijk een feestje. Je kan er ook appen, hè? 070-307-8899. Stuur een leuk berichtje. Je kan hem zelfs inspreken, want dat kan ze dan afdraaien. 070-307-8899. Ik wil jullie een hele mooie donderdag wensen. En tot gauw een volgende keer weer hier op Den Haag FM.
2: Je start je werkdag met Den Haag FM. Dit is Haags Bakkie met Chicky Traxel.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
5: Goedemorgen, het nieuws op Den Haag FM. Een studentenwoning in de Obrechtstraat is gisteravond korte tijd ontruimd geweest na een probleem met gevaarlijke stoffen. Enkele bewoners zijn door ambulancepersoneel nagekeken en volgens lokale media is Obrechtstraat is gisteravond korte tijd ontruimd geweest na een probleem met gevaarlijke stoffen. Enkele bewoners zijn door ambulancepersoneel nagekeken en volgens lokale media is een van hen naar het ziekenhuis gebracht.

0: Stadion.
1: Het is een regenton die op een vrachtwagen staat. Alles is hier ook afgezet.
2: Het bassin wordt nu van de vrachtwagen afgetakeld.
1: En dat bassin, is dat nou een soort grote regenton? Hoe moet ik dat zien?
2: Ja, zo zou je het eigenlijk wel kunnen noemen. Ja, het is een ondergrondse regenton.
0: Bewoners gaan straks regenwater gebruiken bij het draaien van hun was in twee grote collectieve wasmachines. Na lange tijd van relatieve rust op het stikstoffront zijn boze boeren gisteren met hun tractoren naar Den Haag getrokken om te demonstreren. Politiek verslaggever Marijn Kramer over het hoe en waarom van hun actie.
3: Dat gevoel dat juist de boeren eigenlijk alle problemen met stikstof moeten oplossen, dat is iets wat echt onder de mensen leeft daar. Dat juist zij dan met minder koeien moeten doen, meer moeten werken aan de uitstoot van bijvoorbeeld ammoniak. Zij vinden eigenlijk dat het een beetje te veel en te snel gaat en willen eigenlijk ook meer zien dat ook bijvoorbeeld de industrie of de Rotterdamse haven meer de rol zou gaan pakken.
0: Tot laat in de avond was er in de Tweede Kamer een stikstofdebat. Boeren uit onder meer de Krimpener Waard protesteerden op de Haagse Koelkamp tegen die nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Ze kwamen met meer trekkers dan afgesproken en daarom greep de mobiele eenheid in. 5 boeren zijn aangehouden, maar kort daarna vrijgelaten. Sluit ik af met het weer. Eerst bewolking en enige tijd regen. In de loop van de dag opklaringen bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen enkele wolkenvelden, maar ook zonnige periode. Maxima vandaag en morgen rond 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op tenhagfm.nl.

0: Goedemorgenochtend.
1: Achter de Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 9 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD.
0: Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Goeiedag, ik ben André Kolen. Een studentenwoning in de
0: 9. Dit is Den Haag FM.
1: Nu het nieuws van 1 uur.
2: Goeiedag, ik ben André Kolen. Een studentenwoning in de Obrechtstraat is gisteravond kort ontruimd.

0: Sloten die staat erbij en kijkt ernaar samen met Rob Moiré van de Haagse woningcorporatie Stedion.
1: Het is een regenton die op een vrachtwagen staat. Alles is hier ook afgezet.
2: Het bassin wordt nu van de vrachtwagen afgetakeld.
1: En dat bassin, is dat nou een soort grote regenton? Hoe moet ik dat zien?
2: Ja, zo zou je het eigenlijk wel kunnen noemen. Ja, het is een ondergrondse regenton.
0: Bewoners gaan straks regenwater gebruiken bij het draaien van hun was in twee grote collectieve wasmachines. Dan nog het weer. Veel bewolking. Later vandaag opklaringen. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind wordt het ongeveer 21 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. Minima rond 15 graden. Morgen droog en periode met zon. De maxima dan circa 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899. Het nieuws uit Den Haag.

0: Takkie met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Dit is
0: Den Haag FM.
1: Nu het nieuws van 2 uur.
2: Goeiedag, ik ben André Kolen. Een studentenwoning in de Obrechtstraat is gisteravond kort ontruimd geweest na een probleem met gevaarlijke stoffen. Enkele bewoners zijn door ambulancepersoneel nagekeken en volgens lokale media is één van hen naar het ziekenhuis gebracht. De onwelwording gebeurde tijdens schoonmaakwerkzaamheden in het pand aan de Obrechtstraat. Vermoedelijk heeft het gebruik van schoonmaakmiddelen tot een chemische reactie geleid. Nadat de woning was geventileerd, konden de bewoners weer naar binnen. Bij een ander studentencomplex, het Rode Dorp, bij station Hollandspoor, wordt vanmorgen een groot waterbassin geïnstalleerd. Het plaatsen gebeurt met behulp van een hijskraan in de tuin. En verslaggever Lieve van Sloten die staat erbij en kijkt daarna samen met Rob Moiré van de Haagse woningcorporatie Stedion.
3: Het is een regenton die op een vrachtwagen staat.
2: Sloten die staat erbij en kijkt daarna samen met Rob Moiré van de Haagse woningcorporatie Stedion.
3: Het is een regenton die op een vrachtwagen staat. Alles is hier ook

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Dit is
0: Den Haag FM.
2: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Goeiedag, ik ben André Kolen. Een studentenwoning in de Obrechtstraat is gisteravond kort ontruimd geweest na een probleem met gevaarlijke stoffen. Enkele bewoners zijn door ambulancepersoneel nagekeken en volgens lokale media is één van hen naar het ziekenhuis gebracht. De onwelwording gebeurde tijdens schoonmaakwerkzaamheden in het pand aan de Obrechtstraat. Vermoedelijk heeft het gebruik van schoonmaakmiddelen tot een chemische reactie geleid. Nadat de woning was geventileerd, konden de bewoners weer naar binnen. Bij een ander studentencomplex, het Rode Dorp, bij station Hollandspoor, wordt vanmorgen een groot waterbassin geïnstalleerd. Het plaatsen gebeurt met behulp van een hijskraan in de tuin. En verslaggever Lieve van Sloten die staat erbij en kijkt daarna samen met Rob Moiré van de Haagse woningcorporatie Stedion.
4: Het is een regenton die op een vrachtwagen staat. Alles is hier ook afgezet.
5: Het bassin wordt nu van de vrachtwagen afgetakeld.
4: En dat bassin, is dat nou een soort grote regenton? Hoe moet ik dat zien?
5: Ja, zo zou je het eigenlijk wel kunnen noemen. Ja, het is een ondergrondse regenton.
3: Bewoners gaan straks regenwater gebruiken bij het draaien van hun was in twee grote collectieve wasmachines. Dan nog het weer. Veel bewolking. Later vandaag opklaringen. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind wordt het ongeveer 21 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. Minima rond 15 graden. Morgen droog en periode met zon. De maxima dan circa 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het nieuws uit Den Haag lees je op denhaagfm.nl.
3: Dan circa 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: praktisch in de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en er 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet
2: je, zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend. Oh. Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een oh, treurigheid.
1: Ga ik een gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
3: Debat.
1: Ja, maar ik kan toch een agrarige.
3: Nee, maar
1: ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Ik ben wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Janot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten. Ook als podcast te beluisteren. Het

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Goeiedag, ik ben André Kolen. De Haagse gynaecoloog Ed Goormans gebruikte tijdens vruchtbaarheidsbehandelingen in het toenmalige Leienburg ziekenhuis zijn eigen zaad. Dat is komen vast te staan na DNA-onderzoek. Er zijn nu 2 donorkinderen bekend waarvan vaststaat dat ze met zijn zaad zijn verwekt. Goormans werkte in het Leienburg van begin jaren 70 tot 1986. Er gingen toen al geruchten dat hij zijn eigen zaad inzette bij behandelingen, maar daarvoor kon nooit bewijs worden gevonden. Emeritus hoogleraar Didi Braat is op verzoek van het Haga ziekenhuis een onderzoek begonnen naar de kliniek die Goorman in die jaren runde. Bij studentencomplex Het Rode Dorp bij station Hollandspoor werd vanmorgen een groot waterbassin geïnstalleerd. Het plaatsen gebeurde met behulp van een hijskraan en verslaggever Lieve van Sloten was erbij samen met Rob Moiré van de Haagse woningcorporatie Stedion.
3: Het is een regenton die op een vrachtwagen staat. Alles is hier ook afgezet.
4: Het bassin wordt nu van de vrachtwagen afgetakeld.
3: En dat bassin, is dat nou een soort grote regenton? Hoe moet ik dat zien?
4: Ja, zo zou je het eigenlijk wel kunnen noemen. Ja, het is een ondergrondse regenton.
2: Bewoners gaan straks regenwater gebruiken bij het draaien van hun was. Een studentenwoning in de Obrechtstraat is gisteravond kort ontruimd geweest na een probleem met gevaarlijke stoffen. Enkele bewoners zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Volgens lokale media is één van hen naar het ziekenhuis gebracht. De onwelwording gebeurde tijdens schoonmaakwerkzaamheden in het pand aan de Obrechtstraat. Vermoedelijk heeft het gebruik van schoonmaakmiddelen tot een chemische reactie geleid. Dan nog het weer, opklaringen. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen, minima rond 15 graden. Morgen droog, periode met zon en de maxima dan circa 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.

0: met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
3: Goeiedag, ik ben André Kolen. De Haagse gynaecoloog Ed Goormans gebruikte tijdens vruchtbaarheidsbehandelingen in het toenmalige Leienburg ziekenhuis zijn eigen zaad. Dat is komen vast te staan na DNA-onderzoek. Er zijn nu 2 donorkinderen bekend waarvan vaststaat dat ze met zijn zaad zijn verwekt. Goormans werkte in het Leienburg van begin jaren 70 tot 1986. Er gingen toen al geruchten dat hij zijn eigen zaad inzette bij behandelingen, maar daarvoor kon nooit bewijs worden gevonden. Emeritus hoogleraar Didi Braat is op verzoek van het Haga ziekenhuis een onderzoek begonnen naar de kliniek die Goorman in die jaren runde. Bij studentencomplex Het Rode Dorp bij station Hollandspoor werd vanmorgen een groot waterbassin geïnstalleerd. Het plaatsen gebeurde met behulp van een hijskraan en verslaggever Lieve van Sloten was erbij samen met Rob Marais van de Haagse woningcorporatie Stedion.
4: Het is een regenton die op een vrachtwagen staat. Alles is hier ook afgezet.
5: Het bassin wordt nu van de vrachtwagen afgetakeld.
4: En dat bassin, is dat nou een soort grote regenton? Hoe moet ik dat zien?
5: Ja, zo zou je het eigenlijk wel kunnen noemen. Ja, het is een ondergrondse regenton.
3: Bewoners gaan straks regenwater gebruiken bij het draaien van hun was. Een studentenwoning in de Obrechtstraat is gisteravond kort ontruimd geweest na een probleem met gevaarlijke stoffen. Enkele bewoners zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Volgens lokale media is één van hen naar het ziekenhuis gebracht. De onwelwording gebeurde tijdens schoonmaakwerkzaamheden in het pand aan de Obrechtstraat. Vermoedelijk heeft het gebruik van schoonmaakmiddelen tot een chemische reactie geleid. Dan nog het weer, opklaringen. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen, minima rond 15 graden. Morgen droog, periode met zon en de maxima dan circa 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks Restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangenmenu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
1: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
5: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
6: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepoint afspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
7: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
8: Goedendag, ik ben André Kolen. De Haagse gynaecoloog Ed Goormans gebruikte tijdens vruchtbaarheidsbehandelingen in het toenmalige Leienburg ziekenhuis zijn eigen zaad. Dat is komen vast te staan na DNA-onderzoek. Er zijn nu 2 donorkinderen bekend waarvan vaststaat dat ze met zijn zaad zijn verwekt. Goormans werkte in het Leienburg van begin jaren 70 tot 1986. Er gingen toen al geruchten dat hij zijn eigen zaad inzette bij behandelingen, maar daarvoor kon nooit bewijs worden gevonden. Emeritus hoogleraar Didi Braat is op verzoek van het Haga ziekenhuis een onderzoek begonnen naar de kliniek die Goorman in die jaren runde. Bij studentencomplex Het Rode Dorp bij station Holland Spoor werd vanmorgen een groot waterbassin geïnstalleerd. Het plaatsen gebeurde met behulp van een hijskraan en verslaggever Lieve van Sloten was erbij samen met Rob Marais van de Haagse woningcorporatie Stedion.
9: Het is een regenton die op een vrachtwagen staat. Alles is hier ook afgezet.
10: Het bassin wordt nu van de vrachtwagen afgetakeld.
9: En dat bassin, is dat nou een soort grote regenton? Hoe moet ik dat zien?
10: Ja, dat, zo zou je het eigenlijk wel kunnen noemen. Ja, het is een ondergrondse regenton.
8: Bewoners gaan straks regenwater gebruiken bij het draaien van hun was. Een studentenwoning in de Obrechtstraat is gisteravond kort ontruimd geweest na een probleem met gevaarlijke stoffen. Enkele bewoners zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Volgens lokale media is één van hen naar het ziekenhuis gebracht. De onwelwording gebeurde tijdens schoonmaakwerkzaamheden in het pand aan de Obrechtstraat. Vermoedelijk heeft het gebruik van schoonmaakmiddelen tot een chemische reactie geleid. Dan nog het weer, opklaringen. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen, minima rond 15 graden. Morgen droog, periode met zon en de maxima dan circa 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Het

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070 307 8899.

0: Met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Dit is
0: Den Haag FM.
2: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Goeiedag, ik ben André Kolen. De Haagse gynaecoloog Ed Goormans gebruikte tijdens vruchtbaarheidsbehandelingen in het toenmalige Leienburg ziekenhuis zijn eigen zaad. Dat is komen vast te staan na DNA-onderzoek. Er zijn nu 2 donorkinderen bekend waarvan vaststaat dat ze met zijn zaad zijn verwekt. Goormans werkte in het Leienburg van begin jaren 70 tot 1986. Er gingen toen al geruchten dat hij zijn eigen zaad inzette bij behandelingen, maar daarvoor kon nooit bewijs worden gevonden. Emeritus hoogleraar Didi Braat is op verzoek van het Haga ziekenhuis een onderzoek begonnen naar de kliniek die Goorman in die jaren runde. Bij studentencomplex Het Rode Dorp bij station Hollandspoor werd vanmorgen een groot waterbassin geïnstalleerd. Het plaatsen gebeurde met behulp van een hijskraan en verslaggever Lieve van Sloten was erbij samen met Rob Moiré van de Haagse woningcorporatie Stedion.
4: Het is een regenton die op een vrachtwagen staat. Alles is hier ook afgezet.
5: Het bassin wordt nu van de vrachtwagen afgetakeld.
4: En dat bassin, is dat nou een soort grote regenton? Hoe moet ik dat zien?
5: Ja, zo zou je het eigenlijk wel kunnen noemen. Ja, het is een ondergrondse regenton.
3: Bewoners gaan straks regenwater gebruiken bij het draaien van hun was. Een studentenwoning in de Obrechtstraat is gisteravond kort ontruimd geweest na een probleem met gevaarlijke stoffen. Enkele bewoners zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Volgens lokale media is één van hen naar het ziekenhuis gebracht. De onwelwording gebeurde tijdens schoonmaakwerkzaamheden in het pand aan de Obrechtstraat. Vermoedelijk heeft het gebruik van schoonmaakmiddelen tot een chemische reactie geleid. Dan nog het weer, opklaringen. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen, minima rond 15 graden. Morgen droog, periode met zon en de maxima dan circa 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
3: Goedendag, ik ben André Kolen. De Haagse gynaecoloog Ed Goormans gebruikte tijdens vruchtbaarheidsbehandelingen in het toenmalige Leienburg ziekenhuis zijn eigen zaad. Dat is komen vast te staan na DNA-onderzoek. Er zijn nu 2 donorkinderen bekend waarvan vaststaat dat ze met zijn zaad zijn verwekt. Goormans werkte in het Leienburg van begin jaren 70 tot 1986. Er gingen toen al geruchten dat hij zijn eigen zaad inzette bij behandelingen, maar daarvoor kon nooit bewijs worden gevonden. Emeritus hoogleraar Didi Braat is op verzoek van het Haga ziekenhuis een onderzoek begonnen naar de kliniek die Goorman in die jaren runde. Bij studentencomplex Het Rode Dorp bij station Holland Spoor werd vanmorgen een groot waterbassin geïnstalleerd. Plaatsen gebeurde met behulp van een hijskraan en verslaggever Lieve van Sloten was erbij samen met Rob Moiré van de Haagse woningcorporatie Stedion.
4: Het is een regenton die op een vrachtwagen staat. Alles is hier ook afgezet.
5: Het bassin wordt nu van de vrachtwagen afgetakeld.
4: En dat bassin, is dat nou een soort grote regenton? Hoe moet ik dat zien?
5: Ja, dat, zo zou je het eigenlijk wel kunnen noemen. Ja, het is een ondergrondse regenton.
3: Bewoners gaan straks regenwater gebruiken bij het draaien van hun was. Een studentenwoning in de Obrechtstraat is gisteravond kort ontruimd geweest na een probleem met gevaarlijke stoffen. Enkele bewoners zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Volgens lokale media is één van hen naar het ziekenhuis gebracht. De onwelwording gebeurde tijdens schoonmaakwerkzaamheden in het pand aan de Obrechtstraat. Vermoedelijk heeft het gebruik van schoonmaakmiddelen tot een chemische reactie geleid. Dan nog het weer, opklaringen. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen, minima rond 15 graden. Morgen droog, periode met zon en de maxima dan circa 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Het nieuws van 9 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. De Haagse gynaecoloog Ed Goormans gebruikte tijdens vruchtbaarheidsbehandelingen in het toenmalige Leienburg ziekenhuis zijn eigen zaad. Dat is komen vast te staan na DNA-onderzoek. Er zijn nu 2 donorkinderen bekend waarvan vaststaat dat ze met zijn zaad zijn verwekt. Goormans werkte in het Leienburg van begin jaren 70 tot 1986. Er gingen toen al geruchten dat hij zijn eigen zaad inzette bij behandelingen, maar daarvoor kon nooit bewijs worden gevonden. Emeritus hoogleraar Didi Braat is op verzoek van het Haga ziekenhuis een onderzoek begonnen naar de kliniek die Goorman in die jaren runde. Bij studentencomplex Het Rode Dorp bij station Hollandspoor werd vanmorgen een groot waterbassin geïnstalleerd. Het plaatsen gebeurde met behulp van een hijskraan en verslaggever Lieve van Sloten was erbij, samen met Rob Moiré van de Haagse woningcorporatie Stedion.
2: Het is een regenton die op een vrachtwagen staat. Alles is hier ook afgezet.
3: Het bassin wordt nu van de vrachtwagen afgetakeld.
2: En dat bassin, is dat nou een soort grote regenton? Hoe moet ik dat zien?
3: Ja, zo zou je het eigenlijk wel kunnen noemen. Ja, het is een ondergrondse regenton.
1: Bewoners gaan straks regenwater gebruiken bij het draaien van hun was. Een studentenwoning in de Obrechtstraat is gisteravond kort ontruimd geweest na een probleem met gevaarlijke stoffen. Enkele bewoners zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Volgens de lokale media is één van hen naar het ziekenhuis gebracht. De onwelwording gebeurde tijdens schoonmaakwerkzaamheden in het pand aan de Obrechtstraat. Vermoedelijk heeft het gebruik van schoonmaakmiddelen tot een chemische reactie geleid. Dan nog het weer, opklaringen. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen, minima rond 15 graden. Morgen droog, periode met zon en de maxima dan circa 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het

0: Dag FM.
1: Nu het nieuws van 10 uur.
2: Goeiedag, ik ben André Kolen. De Haagse gynaecoloog Ed Goormans gebruikte tijdens vruchtbaarheidsbehandelingen in het toenmalige Leienburg ziekenhuis zijn eigen zaad. Dat is komen vast te staan na DNA-onderzoek. Er zijn nu 2 donorkinderen bekend waarvan vaststaat dat ze met zijn zaad zijn verwekt. Goormans werkte in het Leienburg van begin jaren 70 tot 1986. Er gingen toen al geruchten dat hij zijn eigen zaad inzette bij behandelingen, maar daarvoor kon nooit bewijs worden gevonden. Emeritus hoogleraar Didi Braat is op verzoek van het Haga ziekenhuis een onderzoek begonnen naar de kliniek die Goorman in die jaren runde. Bij studentencomplex Het Rode Dorp bij station Hollandspoor werd vanmorgen een groot waterbassin geïnstalleerd. Het plaatsen gebeurde met behulp van een hijskraan en verslaggever Lieve van Sloten was erbij samen met Rob Marais van de Haagse woningcorporatie Stedion.
3: Het is een regenton die op een vrachtwagen staat. Alles is hier ook afgezet.
4: Het bassin wordt nu van de vrachtwagen afgetakeld.
3: En dat bassin, is dat nou een soort grote regenton? Hoe moet ik dat zien?
4: Ja, zo zou je het eigenlijk wel kunnen noemen. Ja, het is een ondergrondse regenton.
2: Bewoners gaan straks regenwater gebruiken bij het draaien van hun was. Een studentenwoning in de Obrechtstraat is gisteravond kort ontruimd geweest na een probleem met gevaarlijke stoffen. Enkele bewoners zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Volgens lokale media is één van hen naar het ziekenhuis gebracht. De onwelwording gebeurde tijdens schoonmaakwerkzaamheden in het pand aan de Obrechtstraat. Vermoedelijk heeft het gebruik van schoonmaakmiddelen tot een chemische reactie geleid. Dan nog het weer. Opklaringen. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. Minima rond 15 graden. Morgen droog. Periode met zon. En de maxima dan circa 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

is aangekomen bij het schimmelend gebied op Radio Tonken. Met uw gastheren, Duistere Warde. Zoals jullie kunnen horen ben ik iets te laat aangekomen. Wegens technische moeilijkheden, helaas. Thuis, bij het voorbereiden. Dus in ieder geval, vanavond ga ik weer muziek verzorgen vanaf vinyl. Tractor, vinyl. En ook live in de loop van de avond. Het ziet eruit dat ik de hele avond doe. Dus klankpapa is ermee opgehouden. Dus we zijn op zoek naar vervanging. Meld u. Ik ga het in ieder geval weer lekker volmaken vanavond. Dus geniet ervan.

in the laboratory, conducting experiments, analyzing data.

in the laboratory, conducting experiments.

Gentlemen.

0: Nu het nieuws van 11 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. De Haagse gynaecoloog Ed Goormans gebruikte tijdens vruchtbaarheidsbehandelingen in het toenmalige Leienburg ziekenhuis zijn eigen zaad. Dat is komen vast te staan na DNA-onderzoek. Er zijn nu 2 donorkinderen bekend waarvan vaststaat dat ze met zijn zaad zijn verwekt. Goormans werkte in het Leienburg van begin jaren 70 tot 1986. Er gingen toen al geruchten dat hij zijn eigen zaad inzette bij behandelingen, maar daarvoor kon nooit bewijs worden gevonden. Emeritus hoogleraar Didi Braat is op verzoek van het Haga ziekenhuis een onderzoek begonnen naar de kliniek die Goorman in die jaren runde. Bij studentencomplex Het Rode Dorp bij station Hollandspoor werd vanmorgen een groot waterbassin geïnstalleerd. Het plaatsen gebeurde met behulp van een hijskraan en verslaggever Lieve van Sloten was erbij samen met Rob Marais van de Haagse woningcorporatie Stedion.
2: Het is een regenton die op een vrachtwagen staat. Alles is hier ook afgezet.
3: Het bassin wordt nu van de vrachtwagen afgetakeld.
2: En dat bassin, is dat nou een soort grote regenton? Hoe moet ik dat zien?
3: Ja, zo zou je het eigenlijk wel kunnen noemen. Ja, het is een ondergrondse regenton.
1: Bewoners gaan straks regenwater gebruiken bij het draaien van hun was. Een studentenwoning in de Obrechtstraat is gisteravond kort ontruimd geweest na een probleem met gevaarlijke stoffen. Enkele bewoners zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Volgens lokale media is één van hen naar het ziekenhuis gebracht. De onwelwording gebeurde tijdens schoonmaakwerkzaamheden in het pand aan de Obrechtstraat. Vermoedelijk heeft het gebruik van schoonmaakmiddelen tot een chemische reactie geleid. Dan nog het weer, opklaringen. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen, minima rond 15 graden. Morgen droog, periode met zon en de maxima dan circa 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl. Den Haag FM.

Goedenavond, dames en heren, wat anders spijs. Jullie zijn weer aangekomen bij het Schiemengebied op Radio Tonka. Het tweede uur alweer. Maar laten we het lekker doen alsof het vorige uur niet bestond. Ik ga de komende paar uur verder met muziek verzorgen. We beginnen met Bill Cooper Quartet. En langzaam maar zeker verder ontwikkelen. Kijken waar het naartoe gaat. Geniet van de avond en ik ben er tot misschien wel 2 uur. Dus er is nog genoeg te genieten. Of hoe je het ook bekijkt. Te beluisteren deze avond hier op Radio Tonka. Het Schiemengebied met uw gastheer Duisterburg.

0: Nu het nieuws van 12 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. De Haagse gynaecoloog Ed Goormans gebruikte tijdens vruchtbaarheidsbehandelingen in het toenmalige Leienburg ziekenhuis zijn eigen zaad. Dat is komen vast te staan na DNA-onderzoek. Er zijn nu 2 donorkinderen bekend waarvan vaststaat dat ze met zijn zaad zijn verwekt. Goormans werkte in het Leienburg van begin jaren 70 tot 1986. Er gingen toen al geruchten dat hij zijn eigen zaad inzette bij behandelingen, maar daarvoor kon nooit bewijs worden gevonden. Emeritus hoogleraar Didi Braat is op verzoek van het Haga ziekenhuis een onderzoek begonnen naar de kliniek die Goorman in die jaren runde. Bij studentencomplex Het Rode Dorp bij station Holland Spoor werd vanmorgen een groot waterbassin geïnstalleerd. Plaatsen gebeurde met behulp van een hijskraan en verslaggever Lieve van Sloten was erbij samen met Rob Marais van de Haagse woningcorporatie Stedion.
2: Het is een regenton die op een vrachtwagen staat. Alles is hier ook afgezet.
3: Het bassin wordt nu van de vrachtwagen afgetakeld.
2: En dat bassin, is dat nou een soort grote regenton? Hoe moet ik dat zien?
3: Ja, dat, zo zou je het eigenlijk wel kunnen noemen. Ja, het is een ondergrondse regenton.
1: Bewoners gaan straks regenwater gebruiken bij het draaien van hun was. Een studentenwoning in de Obrechtstraat is gisteravond kort ontruimd geweest na een probleem met gevaarlijke stoffen. Enkele bewoners zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Volgens lokale media is één van hen naar het ziekenhuis gebracht. De onwelwording gebeurde tijdens schoonmaakwerkzaamheden in het pand aan de Obrechtstraat. Vermoedelijk heeft het gebruik van schoonmaakmiddelen tot een chemische reactie geleid. Dan nog het weer, opklaringen. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen, minima rond 15 graden. Morgen droog, periode met zon en de maxima dan circa 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.0.

Goedenavond. Want dames en heren, aan al het andere gespuis op deze aardig. We zijn er aangekomen bij de derde uur deze avond. Het is waanzinnig met Radio Donker. Met mijn gasten, duisteren bellen. Het komende uur ga ik verhalen met de muziek verzorgen. Voortgaan met het vorige uurtje. Duister. We hebben nog meer. De zon. En de zon.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. De Haagse gynaecoloog Ed Goormans gebruikte tijdens vruchtbaarheidsbehandelingen in het toenmalige Leienburg ziekenhuis zijn eigen zaad. Dat is komen vast te staan na DNA-onderzoek. Er zijn nu 2 donorkinderen bekend waarvan vaststaat dat ze met zijn zaad zijn verwekt. Goormans werkte in het Leienburg van begin jaren 70 tot 1986. Er gingen toen al geruchten dat hij zijn eigen zaad inzette bij behandelingen, maar daarvoor kon nooit bewijs worden gevonden. Emeritus hoogleraar Didi Braat is op verzoek van het Haga ziekenhuis een onderzoek begonnen naar de kliniek die Goorman in die jaren runde. Bij studentencomplex Het Rode Dorp bij station Hollandspoor werd vanmorgen een groot waterbassin geïnstalleerd. Het plaatsen gebeurde met behulp van een hijskraan en verslaggever Lieve van Sloten was erbij samen met Rob Marais van de Haagse woningcorporatie Stedion.
2: Het is een regenton die op een vrachtwagen staat. Alles is hier ook afgezet.
3: Het bassin wordt nu van de vrachtwagen afgetakeld.
2: En dat bassin, is dat nou een soort grote regenton? Hoe moet ik dat zien?
3: Ja, zo zou je het eigenlijk wel kunnen noemen. Ja, het is een ondergrondse regenton.
1: Bewoners gaan straks regenwater gebruiken bij het draaien van hun was. Een studentenwoning in de Obrechtstraat is gisteravond kort ontruimd geweest na een probleem met gevaarlijke stoffen. Enkele bewoners zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Volgens lokale media is één van hen naar het ziekenhuis gebracht. De onwelwording gebeurde tijdens schoonmaakwerkzaamheden in het pand aan de Obrechtstraat. Vermoedelijk heeft het gebruik van schoonmaakmiddelen tot een chemische reactie geleid. Dan nog het weer. Opklaringen. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. Minima rond 15 graden. Morgen droog. Periode met zon. En de maxima dan circa 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.0.

Dus geniet ervan. Misschien dat ik nog wat tussendoor ga spelen van andere artiesten. Mocht het noodzakelijk lijken.